0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bol.com.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Het is hier en daar mistig, maar dat lost de komende uren geleidelijk op. In het noorden en westen van het land kan er nog wel een bui vallen. Elders vooral zonnige perioden en een middagtemperatuur die oploopt naar 18 tot 21 graden. Waaien doet het bijna niet. In de avond zien we opklaringen en blijft het droog. Later op de avond en het begin van de nacht is er weer kans op mist. Aan de kust, vooral in het noorden, steekt een matige zuidwestenwind op. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Maar vanaf woensdag een overgang naar duidelijk koeler weer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 4 oktober. Op 4 oktober 1957 lanceert de Sovjet-Unie Sputnik 1, de eerste kunstmatige satelliet die om de aarde draait. De kleine satelliet stuurt eenvoudige radiosignalen terug naar de aarde, waardoor radioamateurs wereldwijd de beroemde piepjes kunnen horen. De lancering veroorzaakt grote indruk in het Westen en zorgt voor een versnelling van de ruimtewedloop tussen de VS en de Sovjet-Unie. Volgens NASA markeert de Sputnik het begin van het ruimtetijdperk. Op 4 oktober 1958 treedt de nieuwe Franse grondwet in werking en ontstaat de Vijfde Franse Republiek. De nieuwe staatsinrichting geeft de Franse president aanzienlijk meer macht dan voorheen. Charles de Gaulle wordt kort daarna de eerste president van de nieuwe republiek. De Vijfde Republiek bestaat nog steeds en vormt daarmee een van de langslopende politieke systemen van het moderne Frankrijk. Op 4 oktober 1970 overlijdt de Amerikaanse rockzangeres Janis Joplin op slechts 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne. Ze was een van de grote stemmen van de Amerikaanse rock- en blueswereld en brak door met haar werk bij Big Brother and the Holding Company. Haar dood kwam slechts enkele weken na het overlijden van Jimi Hendrix. Joplin behoort daardoor tot de legendarische 27-club van invloedrijke muzikanten die op 27-jarige leeftijd overleden. Vandaag is de geboortedag van onder andere keeper Hans van Breukelen, zanger Julien Clerc, zanger Leroy van Dijk en muzikant Barbara Kooijman. Ben je vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bol.com.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Er raakte niemand gewond. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
7: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
8: Dit is de flitsschijf van deze week.
9: Raccoon. Dicht bij

0: Radio Info.
1: 100% Autolive keert terug in Rotterdam Ahoy. 25e editie is dit jaar van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 1 november. Beide dagen zijn de bezoekers welkom van 10 tot 5 uur. Het evenement beslaat 30.000 vierkante meter en vindt plaats in 6 verschillende hallen in Rotterdam Ahoy. Tijdens 100% Autolive komen meer dan 300 bijzondere auto's en motoren uit heel Europa samen. Dat allemaal dus bij 100% Autolive, de 31ste op zaterdag en de 1ste november op zondag.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.

0: Bootbeslag.com. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Pas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saoedi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 2 anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

0: In het midden en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland code geel afgekondigd. De mist lost halverwege de ochtend op. In het noorden en westen van het land kan er nog een bui vallen, maar elders krijgen we vooral zonnige perioden en een middagtemperatuur die oploopt naar 18 tot 21 graden. Waaien doet het bijna niet. In de avond zien we opklaringen en blijft het droog. Later op de avond en het begin van de nacht is er weer kans op mist. Aan de kust, vooral in het noorden, steekt een matige zuidwestenwind op. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Maar vanaf woensdag een overgang naar duidelijk koeler weer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 4 oktober. Op 4 oktober 1957 lanceert de Sovjet-Unie Sputnik 1, de eerste kunstmatige satelliet die om de aarde draait. De kleine satelliet stuurt eenvoudige radiosignalen terug naar de aarde, waardoor radioamateurs wereldwijd de beroemde piepjes kunnen horen. De lancering veroorzaakt grote indruk in het Westen en zorgt voor een versnelling van de ruimtewedloop tussen de VS en de Sovjet-Unie. Volgens NASA markeert de Sputnik het begin van het ruimtetijdperk. Op 4 oktober 1958 treedt de nieuwe Franse grondwet in werking en ontstaat de Vijfde Franse Republiek. De nieuwe staatsinrichting geeft de Franse president aanzienlijk meer macht dan voorheen. Charles de Gaulle wordt kort daarna de eerste president van de nieuwe republiek. De Vijfde Republiek bestaat nog steeds en vormt daarmee een van de langslopende politieke systemen van het moderne Frankrijk. Op 4 oktober 1970 overlijdt de Amerikaanse rockzangeres Janis Joplin op slechts 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne. Ze was een van de grote stemmen van de Amerikaanse rock- en blueswereld en brak door met haar werk bij Big Brother and the Holding Company. Haar dood kwam slechts enkele weken na het overlijden van Jimi Hendrix. Joplin behoort daardoor tot de legendarische 27-club van invloedrijke muzikanten die op 27-jarige leeftijd overleden. Vandaag is de geboortedag van onder andere keeper Hans van Breukelen, zanger Julien Clerc, zanger Leroy van Dijk en muzikant Barbara Kooijman. Ben je vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio. Headlines.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar rivieren?

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot popscene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
7: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar, speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Mijn naam is Martijn Royakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: Let's Dance uit 83. David Bodemer, samengemaakt met producer Nal Rogers. Dit is Rivierenland Radio, River Wake Up tot 10 uur. Het is vandaag zondag 4 oktober. Het is vandaag Dierendag. Geef je dier een extra ei vandaag. Of we gaan even met z'n allen klappen voor de dieren. Dat doen we samen met Sia.
1: Tot 10 uur is dit River Wake Up.

Clap Your Hands van Sia uit 2010 op deze zondagochtend. Dit is Rivierenland Radio, tot 10 uur River Wake Up. Mijn naam is Sandro, goedemorgen. En Cameron Whitcomb hier met The Kingdom of Fear. Hij won enkele grote prijzen onlangs tijdens de Canadian Country Music Awards.

In het oosten, midden en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe code geel afgekondigd. De mist lost halverwege de ochtend op. In het noorden en westen van het land kan er nog een bui vallen, maar elders krijgen we vooral zonnige perioden en een middagtemperatuur die oploopt naar 18 tot 21 graden. Waaien doet het bijna niet. In de avond zien we opklaringen en blijft het droog. Later op de avond en het begin van de nacht is er weer kans op mist. Aan de kust, vooral in het noorden, steekt een matige zuidwestenwind op. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Maar vanaf woensdag een overgang naar duidelijk koeler weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 4 oktober. Op 4 oktober 1957 lanceert de Sovjet-Unie Sputnik 1, de eerste kunstmatige satelliet die om de aarde draait. De kleine satelliet stuurt eenvoudige radiosignalen terug naar de aarde, waardoor radioamateurs wereldwijd de beroemde piepjes kunnen horen. De lancering veroorzaakt grote indruk in het Westen en zorgt voor een versnelling van de ruimtewedloop tussen de VS en de Sovjet-Unie. Volgens NASA markeert de Sputnik het begin van het ruimtetijdperk. Op 4 oktober 1958 treedt de nieuwe Franse grondwet in werking en ontstaat de Vijfde Franse Republiek. De nieuwe staatsinrichting geeft de Franse president aanzienlijk meer macht dan voorheen. Charles de Gaulle wordt kort daarna de eerste president van de nieuwe republiek. De Vijfde Republiek bestaat nog steeds en vormt daarmee een van de langstlopende politieke systemen van het moderne Frankrijk. Op 4 oktober 1970 overlijdt de Amerikaanse rockzangeres Janis Joplin op slechts 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne. Ze was een van de grote stemmen van de Amerikaanse rock- en blueswereld en brak door met haar werk bij Big Brother and the Holding Company. Haar dood kwam slechts enkele weken na het overlijden van Jimi Hendrix. Joplin behoort daardoor tot de legendarische 27-club van invloedrijke muzikanten die op 27-jarige leeftijd overleden. Vandaag is de geboortedag van onder andere keeper Hans van Breukelen, zanger Julien Clerc, zanger Leroy van Dijk en muzikant Barbara Kooijman. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: met een pop- en R&B-sound gecombineerd. Enrique Iglesias samen met Killers en Not In Love uit 2004. Dit is Rivierenland Radio. Heb je nog wat te melden? App het ons via 06 44 43 77 99. Nu door met muziek van Pommelien Thijs. Hier is Atlas.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar. Speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C. Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
5: Dit is de flitsschijf van deze week.
6: Raccoon, dicht bij het vuur.

Raccoon, dicht bij het vuur. De flitsschijf van de afgelopen week. Weer een Nederlandstalige hit voor Raccoon. Dat kan niet missen, dat kan niet missen. De nieuwe flitsschijf vanmiddag tussen 4 en 7 bij Rob de Vaan in Spitslicht. Dan wordt hij bekendgemaakt. Door met herkenbare muziek van de Europix uit de jaren 80. Hier is Sweet.

0: Nederlands Radio Info.
1: Om Amsterdam vindt dit jaar ook weer plaats. En dat in 2026 RAI Amsterdam. De 39e editie, geopend zondag 1 november tot en met zondag 8 november. En er is een besloten opening op 31 oktober. Pan Amsterdam brengt een breed en gevarieerd aanbod van kunst, antiek en design bijeen met werken en objecten die verschillende periodes, stijlen en disciplines vertegenwoordigen. Bezoekers kunnen kennis maken van oude meesters, antiek, moderne en hedendaagse kunst, fotografie, design, juwelen, zilver en bijzondere verzamelobjecten. Pan Amsterdam dus in de RAI.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Dire Straits, Money for Nothing, 1985, een grote hit voor deze groep. En je weet al, in het begin, dat regeltje, I Want My MTV, gezongen en geschreven door Sting. Ja, UB40 en Chrissie Hynde, nu ook lekkere muziek uit de jaren 80.

Houston, Texas, van Ella Langley. 22 weken nummer 1 in de Billboard Hot 100. Dat is hitgeschiedenis. Jazeker. Dit is Rivierenland Radio. We zijn er met River Wake Up nog tot 10 uur. Wakker worden op de zondagochtend met Bluff. Samen met Elades Ocha.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gisterenmorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kolberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kolberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Een van de herkenbaarste saxofoonriffs uit de popgeschiedenis op deze plaat van Gary Rafferty en Baker Street uit 1978. Dit is deel 2 van River Wake Up op de zondag. Wakker worden op dierendag. Dat doen we ook met Boston. Hier is Stella Leslie.
1: Tot 10 uur is dit River Wake Up.

Stella Lovely uit de Flitsende 50 en Boston. En de nieuwe Flitsende 50 hoor je zaterdag weer op Rivierenland Radio tussen 4 en 7. Kijk ook voor de actuele lijst op flitsende50.nl. Een nummer die ooit in de hitparades heeft gestaan in 1988, om precies te zijn. Hier is Foreigner en I Don't Wanna Live Without You.

0: In het oosten, midden en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe code geel afgekondigd. De mist lost halverwege de ochtend op. In het noorden en westen van het land kan er nog een bui vallen, maar elders krijgen we vooral zonnige perioden en een middagtemperatuur die oploopt naar 18 tot 21 graden. Waaien doet het bijna niet. In de avond zien we opklaringen en blijft het droog. Later op de avond en het begin van de nacht is er weer kans op mist. Aan de kust, vooral in het noorden, steekt een matige zuidwestenwind op. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Maar vanaf woensdag een overgang naar duidelijk koeler weer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 4 oktober. Op 4 oktober 1957 lanceert de Sovjet-Unie Sputnik 1, de eerste kunstmatige satelliet die om de aarde draait. De kleine satelliet stuurt eenvoudige radiosignalen terug naar de aarde, waardoor radioamateurs wereldwijd de beroemde piepjes kunnen horen. De lancering veroorzaakt grote indruk in het Westen en zorgt voor een versnelling van de ruimtewedloop tussen de VS en de Sovjet-Unie. Volgens NASA markeert de Sputnik het begin van het ruimtetijdperk. Op 4 oktober 1958 treedt de nieuwe Franse grondwet in werking en ontstaat de Vijfde Franse Republiek. De nieuwe staatsinrichting geeft de Franse president aanzienlijk meer macht dan voorheen. Charles de Gaulle wordt kort daarna de eerste president van de nieuwe republiek. De Vijfde Republiek bestaat nog steeds en vormt daarmee een van de langstlopende politieke systemen van het moderne Frankrijk. Op 4 oktober 1970 overlijdt de Amerikaanse rockzangeres Janis Joplin op slechts 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne. Ze was een van de grote stemmen van de Amerikaanse rock- en blueswereld en brak door met haar werk bij Big Brother and the Holding Company. Haar dood kwam slechts enkele weken na het overlijden van Jimi Hendrix. Joplin behoort daardoor tot de legendarische 27-club van invloedrijke muzikanten die op 27-jarige leeftijd overleden. Vandaag is de geboortedag van onder andere keeper Hans van Breukelen, zanger Julien Clerc, zanger Leroy van Dijk en muzikant Barbara Kooijman. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

Alex Warren schreef het nummer vanuit persoonlijke rouw om zijn overleden ouders. Eternity uit 2025 van zijn debuutalbum You It Be Alright, Kid. Dit is Rivierenland Radio. Tot 10 uur River Wake Up met Joe Slim Brown. Here is Somebody Else's Guy.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: U zoekt correcte en nette consumenten?
3: Nette consumenten.
2: Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: rivierenlandradio.nl. Flessenpost at rivierenlandradio.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. In Letland heeft de zittende premier Kohlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arno.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Door met Toontje Lager, Erik Mezi en zijn band. En dit nummer, dat was ook de herkenningsmuziek van het populaire Veronica-programma De Heilige Koe destijds. Zoveel te doen.

0: Vierenland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lloyd Noise, Mental Theo, Jewel

nummer dat een eerbetoon is aan de soullegende Smokey Robinson. ABC, When Smokey Thinks. Produceerd door ABC samen met chic bassist Bernard Edwards. Door met muziek uit de flitsende 50. Hier is Shanna Spyro. In my

0: Follow You, Follow Me, Genesis uit 1978. Genesis samen met Phil Collins, Dodie Banks en Mike Rutherford. Destijds de bezetting van Genesis. Tot zover Riverway Cup voor zondag 4 oktober. Volgende week, volgend weekend, zijn we er weer. Zaterdag en zondag tussen 8 en 10. Ik ruik de worstenbroodjes al van René Huizinga. Hij is het na 10 uur met René in de morgen.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.

0: ontdekjewerk.com.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: Beatles met Penny Lane uit 1967. Dat was een goed jaar voor de Beatles in ieder geval. Maar dat was een nummer 1 hit en stond 13 weken lang op de hoogste positie van de hitlijsten. Goedemorgen, zondagochtend. Dit is René in de Morgen. Het zou meteen onder andere City to City, The Road Ahead, die komt eraan. Straks ook nog Robin en Show Me Love. En misschien hoor je ook wel jouw favoriet zometeen. Dat kan maar zo. Moet je wel even doorgeven. Dat kan via de WhatsApp op 06-44-43-77-99. Laat me gewoon even weten wat ik voor je kan draaien zometeen.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

is de nummer 1 hit geweest, hè, dit. City to City, The Road Ahead. Ze stonden in de hitlijsten genoteerd 28 weken lang. Ja, dat is best een hele lange tijd, in 1999. En na deze hebben ze nooit meer zo'n grote hit gehad. Goedemorgen, 4 oktober. Dit is je vrije zondag met muziek van Thelma Houston. Don't Leave Me This Way.

0: Vierenland Radio Info.
1: Ook dit jaar vinden ze weer plaats, de Aero Expo dagen. Dit keer de eerste in Antwerpen, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober in Antwerpen Expo. Deze mensen staan volledig in het teken van de erotiek, de sensualiteit, entertainment, body and beauty. En biedt bezoekers een veelzijdige ervaring waarin ontdekken, beleven en ontspannen centraal staan. Tijdens de beurs komen de verschillende exposanten samen met producten, diensten en activiteiten rond seksualiteit, intimiteit en lifestyle. De beurs is dus 3 dagen geopend op de Aero Expo in Antwerpen. 9 tot en met 11 oktober.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Show Me Love was dit, Robin S. 1993, zo'n beetje, stond ze in de hitlijsten genoteerd. En na deze maakten ze nog een aantal hitjes, Back It Up. Maar dat werd niet zo groot als deze. Het waren toch wel de jaren 90 voor Robin S. 4 oktober, dat wil zeggen dat het dierendag is vandaag. Nou, voor de huisdiertjes waar je normaal gesproken ook wel heel lief voor bent en veel liefde geeft, misschien wat extra, gewoon even een extra rondje lopen of zo. Wat leuke dingen doen met je huisdier. Een extra kluifje geven. Zo vier je dierendag. Ja, zo simpel is het gewoon. Maxime heb ik nu voor je. Ik wil niet dat je liegt. En zometeen Billy Joel.

Billy Joel was dit. You're only human. En ook Maxime, ik wil niet dat je liegt. De temperatuur vandaag minimaal een graadje of 10. Maximaal een graadje of 20. Een wolkje, maar ook de zon. Dus dat wordt een lekkere dag vandaag. Een

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio. Headlines.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio.
12: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Het is zijn bekendste plaat geweest. 1982. Toen stond hij in de hitlijsten genoteerd. Maar liefst 2 maanden. Net geen nummer 1 geweest. Hè. Blijven steken op nummer 2. Nou, daar heeft hij toch al een beetje de pest over in gehad, volgens mij. F.R. David Words. Over dat liedje hebben we het uit 82 dus. Goedemorgen, dit is René in de Morgen. Met zometeen Eddie Zoe. Speciaal voor Sophia, ze vroeg hem aan. Zou je nummer bijna willen draaien? Dat gaan we bijna doen. Eerst even The Sister Sledge. Een liedje voor alle Frankies onder ons.

Eddie Zoe was dit, bijna, werd aangevraagd door Sophia. Ja, Eddie Zoe is natuurlijk veel meer dan een presentator van RTL Boulevard. Hij is ook muzikant, hè? Hij maakt zijn muziek zelf, hij schrijft de teksten zelf, songwriter dus. En hij is ook zanger, want hij heeft het liedje destijds zelf ingezongen... en dat heeft hij heel goed gedaan, want het werd een groot hit. Het nummer bijna van Eddie Zoe. Sister Sledge, hoorde je nog, Frankie? En dit zijn The Guys and Dolls.

0: ...ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

is het eerste succes voor Another met 54 Ultra. Talk to You hoorde je zojuist staan aan de hitlijst en genoteerde. Ja, dat doen ze goed. Hij is zometeen deel 2 van de show. Nu Maywood. René in de morgen. Rio is dit.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Ah. Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet van Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond. Dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: U zoekt correcte en nette consumenten?
13: Nette consumenten.
12: Dan zoekt u onze luisteraars.
14: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een aanvaring tussen 3 schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met 2 andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle 3 de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond 2 gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten 2 groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
16: Radio, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het zuiden van het land is de N292 Weert richting Stamprooi dicht in beide richtingen ter hoogte van Weert. Er is daar een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen en een personenauto bij betrokken zijn. En dit gaat ook nog wel even duren.
9: Rivierenland Radio.
13: In Eersel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Barry White was dit. You see the trouble with me. De man met de hele zware stem. Zondagochtend, het is 11 uur geweest. Het is 4 oktober. Wees lief voor je poes, hond, papegaai of wat dan ook. Dierendag vandaag, het is namelijk 4 oktober. Jolanda die heeft ons een appje gestuurd. Zou je Rutger van Barneveld zo meteen willen draaien? Met smoele zomernachten. Ga ik zo meteen voor je doen, maar eerst even de dames van de Corps Radio.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Meiden van de Koors waren dit. Ja, Radio. Leuk nummer is dat. Zeg, Alicia Silverstone, Amerikaanse actrice, werd geboren op de datum van vandaag, 4 oktober 1976. Verjaardag vandaag van Ralf Makkenbach, Nederlands zanger, 1995 geboren. John van der Bron, voormalig Nederlands voetballer en voetbalcoach, geboren 1966. John Secada, Cubaans zanger en ook songwriter, schrijft zijn liedjes dus zelf. 1962 geboren. En Julien Clerc, Frans zanger, werd geboren op de datum van vandaag in 1947. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten voor Jolanda.

0: Rijnland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's staan onder andere The Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Best wel een lang tijdje op één heeft deze plaat gestaan van Massive Attack, Unfinished Sympathy. En dat liedje komt uit 1995. Het was een dikke vette hit. Daarna hebben ze nog wat gedaan en zo, maar dit was toch wel de bekendste. Rutger van Barneveld hoorde je ook nog, Zwoele Zomernachten. Zometeen de jongens van Hanson, ze begonnen in de 90s met Mbop. Eerst even Greenfield, dit is...

0: De jongens van Hansen. Ja, jochies moet ik eigenlijk zeggen. Want dat waren het toen uiteindelijk wel. Ze scoorden wel een dikke hit met dit nummer, hè. Mbap. Greenfield hoorde je ook nog. Only Lies. Zeg, zo meteen heb ik nog even wat historische feitjes voor je. Wat gebeurde er zo in het verleden op 4 oktober? Je hoort het zo meteen.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen, met het initiatief Pad uit de Put. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

Niemand wil een popster, was dit van Isabella. Ja, nou, sommige mensen wel hoor, sommige mensen. Goedemorgen, zondagochtend. Ben je lekker aan het uitrusten, een beetje aan het chillen en zo. Lekker bijkomen, of ga je een stukje wandelen, ga je een stukje fietsen. Nou, we hebben vandaag nog voetbal, hè, Oranje. Tegen Servië, dat begint om 9:15, dus... Dan ben je wel terug met het wandelen en het fietsen, toch? Jawel. En zondagochtend, wat gebeurde er zo in het verleden? Debuutalbum Showbiz van de Britse rockband Muse komt uit. Dat is in 1999 en natuurlijk 4 oktober 1992. Dat weten we allemaal nog wel. De El Al Boeing 747 vrachtvliegtuig stort neer op een flatgebouw in de Amsterdamse Bijlmer. Nadat het bijna alle motoren was verloren. In 1986, op 4 oktober, koningin Beatrix die stelt de stormvloedkering in de Oosterschelde in werking. En daarmee zijn de deltawerken voltooid.

Lois Lane, ja, titelsong voor de film Amsterdam. En er is een vervolg gemaakt op die film, dat hadden ze beter niet kunnen doen. Er zijn veel mensen die hebben het, die hebben de film bekeken, maar die zeggen nou, eigenlijk moet je van zoiets afblijven. Nou, hij is wel gemaakt. Nou, Lois Lane maakte de soundtrack destijds. King hoorde je ook nog, Love and Pride. 2027 gaat Nederland weer meedoen naar het Eurovisie Songfestival. Ilse de Lange, die bedankte. Douwe Bob, die bedankte. En afgelopen week is ook bekend geworden dat Anouk afreizen naar Bulgarije niet ziet zitten. Veel druk voor een artiest. Een artiest moet goed nadenken voor ze deelnemen aan het Songfestival. En Anouk heeft dat al een keer gedaan in 2013 met het nummer Birds. Maar ze ziet een deelname niet zitten volgend jaar, dus ze past.

0: Vierenland Radio Info.
1: Woensdag 21 tot en met zondag 25 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht een nieuwe editie van CreaDoe. De creatieve inspiratie kun je opdoen 5 dagen lang. Staat tegen het teken van de creativiteit, hobby's en het zelf maken. Bezoekers kunnen er inspiratie opdoen, nieuwe materialen ontdekken en deelnemen aan verschillende workshops en activiteiten. CreaDoe richt zich op uiteenlopende creatieve liefhebberijen, zoals haken, breien, tekenen, schilderen, sieraden maken, scrapbooking. Ook vele dingen als plotteren en andere vormen van do-it-yourself. Tijdens de beurs zijn er talloze stands met hobbymaterialen, creatieve producten en handgemaakte artikelen en accessoires. Geopend van 9:30 tot 17:00 dus, 21 tot 25 oktober aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Jerry Halliwell was dit van de Spice Girls. It's Raining Man nam ze destijds op. Van de Weather Girls natuurlijk. Ja, best wel goed gedaan. Alleen het origineel blijft het origineel, hè? Zo is het. Hey, dit was René in de Morgen voor deze zondag. Zaterdag gestaande ben ik er weer, even na 10 uur 's ochtends. Een beetje met een lekker muziekje afsluiten. Een beetje een feestmuziekje om lekker te gaan feesten vandaag misschien wel. Dat doen we met Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel is dit. In het groen.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op TOV Essentials.nl. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: Het was een van de meest herkenbare deuntjes van Stevie Wonder. Master Blaster Jamming 1980. Toen stond dit nummer op de... op het album Hotter Than July. Dat was een reggae getinte single. En daarmee een muzikale en ook textuele ode aan niemand minder dan Bob Marley. Ja, voor het geval je dat gemist hebt. Hartelijk welkom bij Lunchroom. Vandaag nog even zonder Francis Dix. Zij geniet van een welverdiende vakantie. Mijn naam is Stefan van Roosmalen. Ik ben bij je tot 2 uur vanmiddag. En ik heb nog wat leuke deuntjes voor je klaarstaan. Onder meer van ILO. Dat staat voor Electric Light Orchestra. Die komen er straks aan. Maar ook Spandau Ballet en Curtis Tigers heb ik hier liggen. Maar we starten nu met die hele grote hit van Cat's Eye. Hier is Animal.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Wat een ontzettend vrolijke plaat is dit, hè? Van Cat's Eye, Animal. Uitgebracht in juli van dit jaar. Kwam later ook op de EP terecht, Wild. Het is een internationale groep met 6 leden. Gevormd via de debut, Dream Academy. En ze hadden ook nog 1 andere grote hit in de flitsende 50 staan. Gabriella. Als je die nog nooit gehoord hebt, of als je denkt, welke plaat is dat ook alweer? Zoek hem eens op. Echt ook ontzettend leuk en vrolijke deun van Cat's Eye. De beste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Nu met ELO, oftewel Electric Light Orchestra. Met Hold On Time.

0: In het oosten, midden en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft daar code geel afgekondigd. De mist lost aan het einde van de ochtend op. In het noorden en westen van het land kan er nog een buitje vallen, maar elders krijgen we vooral zonnige perioden. Het blijft droog en een middagtemperatuur die oploopt naar 18 tot 21 graden. Waaien doet het bijna niet. In de avond zien we opklaringen en blijft het droog. Later op de avond en het begin van de nacht is er weer kans op mist. Aan de kust, vooral in het noorden, steekt een matige zuidwestenwind op. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar, maar vanaf woensdag een overgang naar duidelijk koeler weer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Het was de eerste single van het album Through the Barricades. Zeer succesvolle plaat van Spandau Ballet. En dit liedje, 1986, loog er ook niet om. Fight for Ourselves. De band die bekend stond in de jaren 80 om de zang van Tony Hadley. En de song van gitarist Gary Kemp. Nou, je kunt het je vast nog herinneren. Het was de ene na de andere hit van Spandau Ballet in die tijd. Ik had het al beloofd. Ook Curtis Tigers, die heb ik voor je klaar liggen. Hier is I Wonder Why. Love.

Vierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Op 3 juli werd die uitgebracht, deze single van Amina. En we doen toch allemaal maar wat. Helemaal niet slecht, hè, als je het zo hoort. Lekker dansbaar ook, trouwens. Nederlandstalige pop maakt ze trouwens met Sander de Bie en Tim Dawn, die ook mee geschreven hebben aan dit liedje. Zometeen het laatste nieuws in de headlines. En daarna heb ik nog muziek voor je klaarstaan van onder andere, en dan ga ik even kijken op mijn lijstje, Nick Schilder, Justin Timberlake en ook Taylor Swift. Maar nu eerst Soft Cell

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen, met het initiatief Pad uit de Put. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

Ik beloof het je, dit gaat weer een grote hit worden. Want het was een flitsschijf. Nick Schilder. Hij deed het trouwens samen met de Vlaamse DJ Brian V. Het nummer heet Smile. En het liedje is verbonden aan de week tegen het pesten, waarbij Schilder ooit verteld heeft in een interview dat hij ook de ervaring van zijn eigen dochter heeft laten meespelen in dit liedje. Jouw favoriete plaat op de radio, dat kan door het even door te geven via WhatsApp. Ons nummer is 06 44 43 77 99. Nu, Wow Wow Wow, Do You Wanna Hold Me?

0: Vierenland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabanthal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No No's, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. De plaat werd aangevraagd door Mark Jansen uit Os. En hij vroeg de plaat speciaal aan voor zijn vriendin Sophie, omdat ze vandaag is begonnen met haar nieuwe baan. Van harte gefeliciteerd, Sophie. Veel succes, veel plezier bij je nieuwe job. Wil jij ook een plaat aanvragen? Dat kan, door hem even te WhatsAppen. Althans, de titel en de uitvoerend artiest. En zet er ook even de reden bij. Is wel zo leuk. 06 44 43 77 99. Nu muziek van Taylor Swift. I knew it, I knew you.

plaat die geschreven werd door Babyface voor het titelloze debuutalbum van Toni Braxton, Breathe Again, 1993. Bereikte destijds de nummer 2 in de Verenigde Staten. Ik heb niet opgezocht hoe het in Nederland gegaan is met die plaat, maar was hier ongetwijfeld ook een grote hit. Ik herinner me in elk geval dat hij ongeveer elke dag 86.000 keer op de radio voorbij kwam. Dus dat zat wel goed. We zijn toe aan bijna het einde van dit uur. Rutjak

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben René. Ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Dit was Queen met Radio Gaga. En daarmee zijn wij begonnen met het tweede uur van Lunchroom. Ik moet er trouwens nog even bij zeggen, dat nummer werd destijds geschreven door Roger Taylor voor het album The Works. En misschien ook nog wel leuk om te weten dat handenklappen, wat je in dat liedje hoort, dat werd later echt helemaal dat herkenbare deel van al die concerten van Queen. Ik zei het al, we zijn begonnen met deel 2 van Lunchroom. Vandaag geen Frances Dix. Zij geniet nog volop van haar welverdiende vakantie. Mijn naam is Stefan van Roosmalen. Ik ben bij je tot 2 uur. Ik heb straks nog muziek voor je klaarstaan van Ella Langley. Elton John. Ja, die staat ook nog hier voor je klaar. En ook Raccoon. Maar nu eerst Maroon 5 en Christina Aguilera met Moves Like Jagger.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Maroon 5 featuring Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Het was alweer 2011. Toch alweer even geleden, hè? Zo'n 15 jaar geleden alweer. Samenwerking tussen de toenmalige voice coaches Adam Levine of Levin en Christina Aguilera. En in de videoclip kun je ook nog Mick Jagger zelf bewonderen. Ik heb de videoclip nog even bekeken voor deze uitzending. Leuke clip. Nu Leon Haywood, Don't Push It.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het Spiegeltent Festival keert ook weer terug op 9 en op 10 oktober in de Lingebos in Vuren. Twee dagen lang verandert het recreatieterrein in een sprookjesachtige festivalwereld waarin bezoekers worden meegenomen naar de magische onderwaterwereld van Atlantis. Sfeervolle spiegeltenten, verschillende area's, muziek, entertainment en een bijzondere aankleding belooft het festival opnieuw een kleurrijke belevenis te worden. De optredens van Jonna Fraser, Afro Bros, Schmidmeister en onder andere de Losse Heupjes en Luca Nahorst. Dan wel op de Spiegeltentfestivals 9 en 10 oktober aanstaande. Vuren.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Ella Langley en Choosing Texas. Nummer komt al uit 2025, maar in 2026 scoorde ze er een grote hit mee. Stond onder meer op nummer 1 in de flitsende 50. Ze heeft daar ook maar één notering trouwens, maar dat even terzijde. De beste muziek stroomt uit je speakers. Dit is Rivierenland Radio met R.E.M. en Everybody Hurts.

0: Het was 1976 en dit was destijds een knoeperd van een hit. Don't Go Breaking My Heart. Elton John samen met Kiki D. Stond ook in de flitsende 50 vanzelfsprekend. Samen met drie andere noteringen trouwens van Elton John. Zometeen het laatste nieuws in de headlines. En daarna heb ik nog muziek voor je klaarstaan. Van onder andere Raccoon, Michael Jackson en ook de Bankzitters.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
10: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
11: Raccoon, dicht bij

Raccoon en Dicht bij het vuur. Een ode aan familie en samen zijn. Dat is dit liedje, althans de tekst van dit liedje. En het is ook flitsschijf bij Rivierenland Radio. En daarmee beloven we je dat het een grote hit gaat worden. Dus hou hem in de gaten, Raccoon dus. Trouwens, die band die heeft ook nog andere noteringen in de flitsende 50. Maar liefst 5. Dus het is ook niet zomaar een band die we uitkiezen. Maar ook echt wel iets wat een belofte is. Ik kan je trouwens ook aanraden om die website eventjes te bekijken. Dus het is helemaal vernieuwd. Flitsende50.nl. Leuke website. Kun je allerlei informatie opzoeken over de artiesten. Over liedjes die je leuk vindt. Nou, noem het allemaal maar op. Het spreekt allemaal voor zich, denk ik. Maar goed, gewoon even gaan kijken. Flitsende50.nl. Muziek nu van Vaya con Dios. Hier is Heading for a

0: Rijnmond Radio Info.
1: 100% Autolife keer terug in Rotterdam Ahoy. 25e editie is dit jaar van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 1 november. Beide dagen zijn de bezoekers welkom van 10 tot 5 uur. Het evenement beslaat 30.000 vierkante meter en vindt plaats in 6 verschillende hallen in Rotterdam Ahoy. Tijdens 100% Auto Live komen meer dan 300 bijzondere auto's en motoren uit heel Europa samen. Dat allemaal dus bij 100% Auto Live, de 31ste op zaterdag en de 1ste november op zondag.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Een van de grotere hits van het album Thriller. Michael Jackson, Beat It, 1983. Prachtig nummer. Ook een hele leuke brug tussen pop, rock.

blijf het een grappige naam vinden voor een band. De Bankzitters. Dit was Rapido. Samenwerking met Robert van Hemert. En de Bankzitters die zijn ooit begonnen als YouTube-vriendengroep. Ze maakten daarna ook nog veel eigen muziek. Een zeer succesvol gezelschap. We zijn bijna aan het einde gekomen van Lunchroom. Maar niet getreurd, want zometeen nog allerlei andere leuke radioprogramma's hier op Rivierenland Radio. Ik som ze even op. Hierna Muziek Masters. Daarna, dat is vanaf 4 uur, dan is het tijd voor Spitslicht. Gevolgd door Riverdance. Ik zie ook nog AMBTT staan. En Sterrenwacht tot middernacht. Met allemaal mooie gedichten. Straks dus tot middernacht. Nu Starship. Nothing's gonna stop us now.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N280 vanuit Mönchengladbach naar Roermond. Voor de aansluiting met A73, 4 kilometer file.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Zondagmiddag 4 oktober tot 4 uur is dit weer Muziekmasters. Een hele goede middag en hartelijk welkom bij dit radioprogramma op Rivierenland Radio. We begonnen vandaag met een plaat uit 1986. Het bereikte de positie nummer 13 als hoogste notering in de Nederlandse hitparade. En ze stonden destijds 8 weken genoteerd. We gaan weer verder met onze speurtocht naar hits die op nummer 1 hebben gestaan. Heb je raden? Suggestie, laat maar weten via de flessenpost. Onderweg is in ieder geval Britney Spears.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

Dat was de eerste hit van Britney Spears in Nederland met het nummer Baby One More Time. En bereikte ze daarmee in 1999 de nummer 1 positie van de Nederlandse hitparade? Ja, is daar het antwoord op. Ze stond maar liefst 4 weken lang op nummer 1 van die Nederlandse hitparade. En met Baby One More Time stond ze 22 weken genoteerd in de hitlijst. En dit is Take That nu met Feel My.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het grote Ademnood Disco Ball is een feestelijke avond vol 90's, nostalgie, glitter, dans en herkenbare hits. Zaterdag 28 november komen Katja Schuurman en Babette van Veen opnieuw samen in de Avonds Live in Amsterdam. Voor een groot feel-good feest rondom muziek, sfeer van de jaren 90. Denk daarbij naast hun eigen optredens van Snelle, Treintje Oosterhuis, Paul Elstak, Desiree, Johnny de Mol, Wipneus en Pim en vele, vele anderen. Ademnood Disco Ball dus, 28 november, Amsterdam.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Narada, Michael Walden, en deed hij het alleen? Nee, hij had assistentie van Patty Austin met het nummer Gimme, Gimme, Gimme. En dat stond weer in de Nederlandse hitparade genoteerd, is dan weer de vraag die aan mij gaat stellen. Inderdaad, het heeft gestaan in de Nederlandse hitparade. En in Nederland kwam het niet verder dan nummer 10 in 1985. En voor Narada, Michael Walden hadden we nog Take That and Feel My Love. Christopher Cross kennen we natuurlijk van Ride by the Wind, maar ken je deze ook nog? Arthur's Theme, The Best That You Can.

Diab Vena en The Real Girl, daarvoor Christopher Cross en Arthur Theme en Beth That You Can Do. Zometeen de headlines van 2:30 hier op Rivierenland Radio. En tot die tijd nog deze plaat uit de flitsende 50. Zoals je hem gistermiddag weer hebt kunnen horen tussen 4 en 7. Van Dikhout met Te Veel Is Niet Genoeg.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. Het weer zijn flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. En een half uur tijdsverlies op de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond. Rijdt het langzaam tussen de grens met Duitsland en de aansluiting met de A73.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

De dame die destijds deel uitmaakte van de formatie Love. Ze komt uit Best. Haar naam is José Hubé. En ze deed een oud nummer van Peggy March. I Will Follow Him. We gaan van Best in Brabant naar Nieuw-Zeeland. Want daar komen ze vandaan. En dan heb ik het over de formatie Splitdance. Ze hadden in totaal 2 hits in Nederland. De eerste was I Hope I Never. En de tweede was deze. Message to My Girl uit 84.

0: Rijnland Radio Info.
1: 050 Live is een nieuw groot feestconcert in Groningen. Op zaterdag 10 oktober in de Martini Plaza. Opgezet als een feest voor verschillende generaties met een middag- en avondprogramma. Vanaf 1 uur kunnen bezoekers vanaf 7 jaar samen met de familie genieten van optredens van bekende artiesten en online entertainment. En vanaf 7 uur verandert de Martini Plaza in een 18-plus feestlocatie met een mix van Nederlandstalige muziek, urban feestmuziek en een stevige beat. Dat allemaal met onder andere Ronnie Flex, Snolle Bollekes, André Hazes, Glennis Grace, Paul Elstak, Criscos Amsterdam, Samuel Welten en vele anderen. 050 Live.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Een hit te pakken uit 2001. Miss California van Dante Thomas. En het is een Amerikaanse zanger om dat nog eventjes het verhaal helemaal compleet te maken. En voor Dante Thomas hadden we nog Split Ends en een Message to My Girl. We gaan weer eventjes terug naar de flitsende 50. De afgelopen maand was het de meest gedraaide plaat op de Nederlandse radio. Bauza.

altijd hartstikke leuk om dat te doen. Dancing in the Moonlight. Toploader was dat. En daarvoor blaad uit de flitsende 50. Bauza en Magnetic. Dit was inmiddels alweer het eerste uurtje van het programma Muziekmasters op deze zondagmiddag 4 oktober. Maar zometeen, na het nieuws van 3, gaan we vrolijk verder met het speuren naar nummer 1 hits. Tot besluit, wederom eentje. Hier is The Golden Earring en Weekend Love. Tot zo, na 3.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht is een ongeluk gebeurd bij Kuik. Vanaf Nijmegen-Dukenburg 4 kilometer file en een half uur vertraging. Ook een aanrijding op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Biezenmortel. 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. Op de N280 München-Gladbach-Roermond. Bij de aansluiting met de A73 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Roxy Music en More Than This. Welkom terug bij Muziek Master op deze zondagmiddag, 4 oktober 2026. We zijn inmiddels alweer de 10e maand van het jaar ingestapt. Oh, we gaan de tijd toch snel nog even en we zitten alweer rondom de kerstboom. Maar goed, dat eventjes terzijde. De plaat van Roxy Music, More Than This, stamt uit 1982 en kwam niet verder dan 24. En zoals je weet, rondom deze Britse band was maar één man eigenlijk goed verantwoordelijk voor de hitsuccessen. En dat was natuurlijk Brian Ferry. Voor jou is in ieder geval onderweg in dit programma Muziek Masters Janet Jackson met What Have You Done For Me Lately.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

Janet Jackson, and what have you done for me lately? Onze speurtocht naar nummer 1 hits heeft er weer eentje opgeleverd. En wel deze dus van Janet Jackson, de jongste zus. Hij had maar 1 zus trouwens, van Michael Jackson. Stond 3 weken op 1 in 1986. Janet Jackson dus met What Have You Done For Me Lately. En dit is Buckshot LaFunk en Another Day. Another

0: Vierenland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabanthal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No No's, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Een plaat uit onze flitsende 50, deze van Shanna Spiro en The Great Expectation. En daarvoor hadden we nog Buckshot Lafonk en Another Day. We gaan naar Engeland toe, want daar komen ze vandaan. Dan heb ik het over White, White, White met een nummer uit 1992. Hier is More Than Love. Het was toen de tijd geen nummer 1 hit.

Britse-Amerikaanse formatie Fleetwood Mac en Rhiannon. Was dit een nummer 1? Dit is natuurlijk weer de grote vraag die we hebben gesteld aan je. Nee, ze kwamen niet verder dan nummer 16 in 1976. En de subtitel van deze plaat was Will You Ever Win? Of course, I will. Yeah. En wat hadden we nog voor Fleetwood Mac? Toen hadden we nog Wet, Wet, Wet en More Than a Love. En we stappen nu met z'n allen eventjes in de trein. Hier is Twain en Drive By.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakanties weren in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog, bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij afrit Biezen-Mortel. 10 minuten vertraging nog daar. Kwartiertje op de N280 vanuit Mönchengladbach naar Roermond. Staat 3 kilometer voor de aansluiting met de A73.
4: Rivierenland Radio.
5: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
4: Dit is de flitsschijf van deze week.
6: Raccoon, dicht bij het vuur.
7: Hey, lieve.

De flitsschijf van deze week hier op Rivierenland Radio. De Zeeuwse formatie Raccoon. Ze komen uit Goes en omgeving. En de titel van de plaat was Dicht bij het vuur. Zometeen tussen 4 en 7 wordt de nieuwe flitsschijf aan jou bekendgemaakt voor de komende week. Raccoon dus, Dicht bij het vuur. En wij gaan door met een plaat waarvan je denkt, is dat een nummer 1 hit geweest? Nou, net niet, want ze kwamen niet verder dan 2. In 1982 scoorden ze die hit. Hier is Yazoo en Don't Go.

0: Vierenland Radio Info.
1: Lego World vindt plaats donderdag 15 oktober... tot en met woensdag 21 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens het grote Lego-evenement kunnen kinderen, gezinnen en andere Lego-liefhebbers de hele dag genieten van bouwen, spelen, ontdekken en indrukwekkende bouwwerken. Deuren zijn dagelijks geopend van 10 tot 5 uur. Lego World dus, Jaarbeurs Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Rivierenland Radio presenteerde Coldplay en Higher Power. En daarvoor hadden we nog Yazoo en Don't Go. Muziekmasters, nog een klein stukje. En nog tot aan de klok van 4 uur. En nu gaan we weer terug naar Nederland. Oftewel, een Nederlandse formatie. My Tie en het nummer History uit 1985. En ze scoorden een hitnotering met het rugnummer 22 als hoogste notering.

Bugs, Fizz en Making Your Mind Up. Deze popgroep die werd in 1981 opgericht om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival van 1981. De groep die won het Songfestival met het liedje wat we zojuist gedraaid hebben. Making Your Mind Up. En dat was natuurlijk de start voor een succesvolle carrière. Maar het leukste onderdeel van het de clip, het optreden, was dat de heren de lange rok wegtrokken en dat er een minirokje overbleef. Dat zullen de enige mannen nog wel weten te herinneren natuurlijk. Hè. 1981, 2 weken destijds op nummer 1 van de Nederlandse hitparade. Bugs, Fizz en Making Your Mind Up. Dit was hem, Muziekmasters. Zometeen veel plezier bij het bekendmaken van onder andere de nieuwe flitsschijf hier op Rivierenland Radio. Ik spreek je graag weer.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
1: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Don't be afraid of the dark. De Robert Kreek Band hoorde je aan het begin van het programma Spitslicht. Even zwaaien nog naar Jacco. Die is in alle haast is hij alweer vertrokken. Maar er liggen nog wat verzoekplaatjes voor hem klaar. We zullen dadelijk Josephine nog even blij maken. Want die vroeg een plaat aan van George Michael.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 7 uur ben ik bij je. Mijn naam is Rob de Vaan met het programma Spitslicht. Voordat we George Michael gaan draaien, gaan we eerst even luisteren naar Ilse de Lange. So Incredible.

Zo incredible. Ilse de Lange. Ze staat nog steeds genoteerd in de flitsende 50. Vorige week kwam ze binnen en gisteren is ze nog aardig doorgestegen. Nou ja, Josephine die heeft een appje gestuurd. Eigenlijk is het bedoeld voor Jacco, maar ja, Jacco die is al naar huis. Hallo Jacco, zoals beloofd graag een plaatje van George Michaels en XXX. Met andere woorden, kusjes voor je, Jacco. Nou, ik heb de kusjes doorgestuurd eventjes via WhatsApp, het berichtje. En Josephine, ik hoop dat je met deze keuze eens kan zijn. George Michael, speciaal voor jou uit de 1992, Too Funky. Wil je ook een plaat aanvragen? Je kunt dat doen via onze app. Of gebruik ons WhatsApp-nummer. Of doe een berichtje via de site.

0: Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog met temperaturen van zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog bij een heldere hemel, waardoor er tegen de nacht mist kan ontstaan. Het waait bijna niet, alleen in het noordwestelijk kustgebied staat er een matige zuidwestenwind. Ook komende nacht is het droog met op veel plaatsen mist. Het kwik zakt naar zo'n 6 graden plaatselijk in het oosten tot 11 aan de kust en er staat nauwelijks wind. Morgenochtend lost de aanwezige mist snel op en wordt overal zonnig. Het blijft de hele dag droog. Morgenmiddag ontstaat er in het noorden bewolking, terwijl het in het midden en zuiden van het land zonnig is. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, op de Wadden vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond komt er meer bewolking bij in het noorden en kan er een spatje regen vallen. Namorgen houden we zacht en overwegend droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en in de ochtend kans op mist. Het is warm voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en zakt de temperatuur naar gangbare waarden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Something's got a hold of my heart. Mark Almond hoorde je samen met Gene Pitney. En Gene Pitney had het liedje oorspronkelijk opgenomen. En ik weet niet of Frits dat nog kan herinneren. Frits, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rob.
0: En ken je dat oorspronkelijk liedje nog? Van Something's got a hold of my heart?
1: Ik denk dat ik het wel mee kan zingen op de een of andere manier, maar voor de rest weet ik er heel weinig van.
0: Oké, nou goed.
1: Dat gebeurt vaak met dat soort liedjes. Dan komt het heel bekend voor een kartijk gewoon meezingen, maar waar dat dan van is en waar dat dan vandaan komt, geen idee.
0: Ja, nou goed, we bellen jou niet voor het zingen, zeg maar. Dus,
1: ja, gelukkig.
0: Nee, dus wat dat betreft komt het heel goed. Ja. Maasdrielse zaken, want wat is er van de week allemaal weer in Maasdriel gebeurd?
1: Ja, ik kan niet op 4 oktober aan de telefoon zijn met de radio en niet iedereen erop wijzen dat het vandaag Dierendag is. Dus mensen, het is vandaag Dierendag.
0: Ja.
1: De groep wordt er ook veelvuldig voor benut voor dieren. Vaak voor hele leuke dingen, maar helaas ook voor wat minder leuke dingen. Nou, het lijkt me iedere dag een ramp om je huisdier kwijt te zijn, maar zeker op Dierendag moet je er toch niet aan denken. En toch gebeurt het wel. En in de groep staan er dan ook een aantal vermiste dieren op dit moment waar mensen naar op zoek zijn. Dus ik zou zeggen, kijk even op Maasdrielse Zaken of jij daar een dier ziet wat jij in de buurt hebt zien lopen waarvan je denkt, goh, die is wellicht zijn baasje kwijt. Want die zijn er helaas wel.
0: Ja, maar het is hartstikke mooi weer, zeg maar. Het is een feestdag voor de dieren. Dus die zijn misschien wel de bloemetjes lekker buiten aan het zetten.
1: Ja, nee, dat kan. En laten we daarvan uitgaan en in ieder geval daarop hopen. En dan komen ze gewoon vanavond lekker thuis. Maar mensen wel zorgen soms. Dus vandaar. En dan plaatsen ze een foto van, joh, wie heeft mijn huisdier gezien? En help me. Nou, als we het over helpen hebben en dieren hebben, dan kan ik ook niet onvermeld laten dat we een fantastische stichting in de Bommelerwaard hebben. De Stichting Dierenopvang te Huis de Bommelerwaard. Nou, goede doelen genoeg in Nederland, maar het goede doel Stichting Dierenopvang Thuis de Bommelerwaard is toch wel echt het overwegen waard als je op 4 oktober denkt, laat ik vandaag eens iets goeds doen. Nou, dat kan daar. Ze zijn altijd op zoek naar spullen. Je kunt daar doneren, maar je kunt daar ook kijken of er wellicht een dier zit wat een baasje zoekt. En die zitten er genoeg. Dus ik zou zeggen, vandaag alle aandacht voor de dieren, ook tijdens mijn korte praatje bij jou, Rob.
0: Ja, nou goed, we gaan dat dadelijk nog eventjes aanvullen, want de top 3, de vierde top 3, die staat ook helemaal in het teken van Dierendag. Dus we hebben 3 plaatjes uitgezocht, zeg maar, die allemaal met dieren te maken hebben.
1: Kijk, nou, wat voelen we elkaar weer aan? Het was niet afgesproken, maar het komt wel perfect uit.
0: Ja, nou goed. Hey Frits, dan bedank ik jou voor deze Dierendag special.
1: Graag gedaan en tot volgende week.
0: Tot volgende week.

De Goldband hoorde je met Noodgeval. En dit nummer wordt tegenwoordig ook in een reclamespotje weer gebruikt. Dus altijd leuk om dan weer de plaat terug te horen hier zo op de radio. Je luistert naar Vierenland Radio. Mijn naam is Rob de Vaan. Het programma heet Spitslicht. En ik ben tot 7 uur bij je. Met onder andere straks ook nog de nieuwe Flitskijf.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond nog altijd 2 kilometer file voor de aansluiting met de A73. Klein kwartiertje vertraging daar.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop een boek over naar Rivierenland Radio.

Plaatje uit de flitsende 50 van dit moment. Hebben we als Ice hoorde je van Alex O'Warren. En die plaat die staat redelijk hoog genoteerd. En het is, als ik me niet vergis, zelfs nog een oude flitsgeif. Nou, we gaan van het heden weer even lekker terug naar het verleden. Straks nog een top 3 die helemaal in de teken staat van de Dierendag. Het is niet zozeer de liedjes die over dieren gaan, maar de artiesten die hebben iets met dieren te maken. Nou goed, blijf lekker luisteren. Ga je vanzelf achterkomen. Nu eerst Alt.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabant Hall in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No No's, Mental Theo, June, Last Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Oh, de Manneke van de Pointer Sisters uit 1984. Mocht je al langer luisteren naar Spitslicht, dan weet je dat de top 3 vandaag bestaat uit allemaal dieren. En we beginnen heel toepasselijk ook met hun dieren. Gewoon in het algemeen. En dat heet dan The Animals. Nou, 3 platen van de dieren in de top 3. En ik ben benieuwd of je ze allemaal gaat herkennen. Dit komt uit 1964. The House of the Rising Sun.

De file top 3 die staat vandaag helemaal in het teken van de Dierendag. Je hoort dat die Animals met The House of the Rising Sun. De Cats met The One Away Go Wind. En de laatste plaat van dit uur worden de Eagles. Die moeten wel oppassen voor de Cats natuurlijk. Want anders houden ze het niet vol. Maar blijven ze het niet leven. Als een cat een eagle te pakken heeft. De Eagles, The New Kid in Town. En dat wordt de laatste van dit uur.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom, reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saoedi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging voor het verkeer op de A58. Vanuit Breda naar Tilburg 4 kilometer file tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. Kleine 10 minuten oponthoud daar.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch. En ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: Knowing the Seeds of Love, en zo hoorde de plaat van Tears for Fears in 1989. Zonder ze met dat een nummer hoog genoteerd in de hitparade.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 7 uur ben ik bij je. Mijn naam is Rob de Vaan. En rond 7:15 mag ook weer de nieuwe flitsschijf bekend. En wil je eventueel nog een plaat aanvragen? Dat kan natuurlijk ook altijd. Stuur maar gewoon een berichtje via onze app of naar 06 44 43 77 99.

Wickfield hoorde je uit 1995. When I think of you. Even kijken, we gaan even naar vorige week toe. Want toen hadden wij de single van Nick Schilder samen met Brian V. als zijde flitsschijf. En we gaan nog eens een keer luisteren naar de plaat. Het nummer heet eenvoudigweg Smile.

0: Vanavond blijft het droog bij een heldere hemel, waardoor er tegen de nacht mist kan ontstaan. Het waait bijna niet, alleen in het noordwestelijk kustgebied staat er een matige zuidwestenwind. Ook komende nacht is het droog met op veel plaatsen mist. Het kwik zakt naar zo'n 6 graden plaatselijk in het oosten tot 11 aan de kust en er staat nauwelijks wind. Morgenochtend lost de aanwezige mist snel op en wordt overal zonnig. Het blijft de hele dag droog. Morgenmiddag ontstaat er in het noorden bewolking, terwijl het in het midden en zuiden van het land zonnig is. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, op de Wadden vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond komt er meer bewolking bij in het noorden en kan er een spatje regen vallen. Namorgen houden we zacht en overwegend droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en in de ochtend kans op mist. Het is warm voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en zakt de temperatuur naar gangbare waarden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 4 oktober. Op 4 oktober 1980 breekt brand uit aan boord van het Nederlandse cruiseschip Prinsendam van de Holland-Amerika-lijn in de Golf van Alaska. Alle passagiers en bemanningsleden moeten het schip verlaten en worden onder zware weersomstandigheden gered. Amerikaanse en Canadese reddingsdiensten en andere schepen werken samen om de opvarenden in veiligheid te brengen. Uiteindelijk worden alle 520 mensen gered zonder dodelijke slachtoffers. Op 4 oktober 1986 stelt koningin Beatrix officieel de Oosterscheldekering in gebruik. Met één druk op de knop worden de schuiven gesloten en spreekt zij de beroemde woorden: de stormvloedkering is gesloten, de deltawerken zijn voltooid. Zeeland is veilig. De 9 kilometer lange kering wordt het indrukwekkende sluitstuk van het Deltaplan. De datum is daardoor ook voor Nederland een belangrijk moment in de geschiedenis van waterveiligheid. Op 4 oktober 1992 stort een Boeing 747 vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. Tijdens de vlucht breken twee motoren en een deel van de vleugelconstructie af, waarna het toestel in een flatgebouw terechtkomt. 43 mensen komen officieel om het leven. De ramp heeft grote gevolgen voor Amsterdam en leidt jarenlang tot vragen over de lading van het vliegtuig en de gezondheidsproblemen bij omwonenden. Vandaag is de geboortedag van onder andere toetsenist Chris Lowe, zanger en songwriter John Cicada, zanger Ralph Mackenbach en actrice Alicia Silverstone. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd. Namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Michael McDonald uit 1986 hoorde je met Sweet Freedom. Je luistert naar je Rivierenland Radio. Straks hebben we nog de nieuwe flitsschijf. We gaan de oude flitsschijf niet meer draaien, dacht ik. Maar we gaan nog wel een nummer 1 draaien voor je uit de flitsende 50 van dit moment. En afgelopen zaterdag, gisteren dus, steeg ze van nummer 3 naar nummer 1. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet meer verwacht had. Plaats die is best wel succesvol in heel de wereld. Ellie Langley met Choosing Texas.
1: Just

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FC Surprise.nl.
4: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen. Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
6: U zoekt correcte en nette consumenten. Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio Headlines.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging voor het verkeer op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout. 2 kilometer file daar. En 10 minuutjes oponthoud door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kunderberg.
0: Rivierenland Radio. In Reusel de Mierde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
11: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
0: Dit is de flitsschijf van deze week.
12: Raccoon, dicht bij het vuur.
13: Hey, lieve.

Ik was even vergeten dat we de frisheid nog een keer moesten draaien. Raccoon hoorde je dicht bij het vuur, maar dat was dan nu als allerlaatste keer zijn de frisschijf. Over een uur en een kwartier maak ik de nieuwe bekend.

0: Vierenland Radio Info.
1: Om Amsterdam vindt dit jaar ook weer plaats. En dat in 2026 RAI Amsterdam. De 39e editie, geopend zondag 1 november tot en met zondag 8 november. En er is een besloten opening op 31 oktober. Pan Amsterdam brengt een breed en gevarieerd aanbod van kunst, antiek en design bijeen met werken en objecten die verschillende periodes, stijlen en disciplines vertegenwoordigen. Bezoekers kunnen kennis maken van oude meesters, antiek, moderne en hedendaagse kunst, fotografie, design, juwelen, zilver en bijzondere verzamelobjecten. Pan Amsterdam dus in de RAI.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Something's Got Me Started, Simply Red, hoorde je uit 1991. En we gaan wat verder terug in de tijd. Als je een plaatje maakt over de radio of over een discjockey, dan willen de discjockeys dat inderdaad wel gaan draaien. En zo gebeurde dat ook in 1980 met Donna Summer en On The Radio.

Wat is ondanks de nummer 2 notering in de Flitsende 50 toch een hele succesvolle hit? Bauza hoorde je met Magnetic. En de plaat heeft wekenlang op een nummer 2 gestaan. Ik dacht een week of 7. En dat is best wel een hele prestatie. Laten we eens kijken. Het is 10 minuten voor 6 hier zo op Rivierenland Radio. We kunnen nog 2 plaatjes draaien. Eén van die 2 is deze van de Dirt Band. Samen met Linda Ronstedt. En ze zingen over de American Dream.

En de plaat was afgelopen voordat ik erin had. Je hoorde American Dream van de Deurband samen met Linda Ronstedt. En de laatste plaat van dit uur wordt de nieuwe single van Suzanne en Freek. En die heet Pijnstiller. De gordijn.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Anita en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Inmiddels is het al avond geworden. If It Happens Again, UB40 hoorde je uit 1984. Hier zo op Rivierenland Radio. Mijn naam is Rob de Vaan.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: En inderdaad, ik ben tot 7 uur bij je. Daarna neemt Kees Veerman de uitzending over met Riverdance. En in dit uur gaan we dan de nieuwe flitsschijf bekendmaken. Dit is trouwens een oude flitsschijf. Mr. Montreal. En het nummer heet Groot. Nee,

Miss Montreal met de grote plaat staat inmiddels in de flitsende 50 genoteerd. En het is een oude flitsschijf. En over een half uur, ietsjes meer dan een half uur, maak ik dan de nieuwe flitsschijf bekend. Ik moet even nadenken welke plaat het ook alweer is geworden. Maar dat gaat Roger me straks vanzelf vertellen. Mocht jij eventueel nog een leuke plaat willen horen hier zo tijdens Spitslicht, dan kun je altijd eventjes appen naar de studio 06 44 43 77 99. Dat is 06 44 43 77 99. Maar je mag het ook via de site doen, dan gewoon eventjes de pagina contact invullen en dan komt het ook goed.

Het blijft droog bij een heldere hemel, waardoor er tegen de nacht mist kan ontstaan. Het waait bijna niet, alleen in het noordwestelijk kustgebied staat er een matige zuidwestenwind. Ook komende nacht is het droog met op veel plaatsen mist. Het kwik zakt naar zo'n 6 graden plaatselijk in het oosten tot 11 aan de kust. Er staat nauwelijks wind. In de ochtend lost de aanwezige mist snel op en wordt het overal zonnig. Het blijft de hele dag droog. Morgenmiddag ontstaat er in het noorden bewolking, terwijl het in het midden en zuiden van het land zonnig is. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, op de Wadden vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond komt er meer bewolking bij in het noorden en kan er een spatje regen vallen. Namorgen houden we zacht en overwegend droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en in de ochtend kans op mist. Het is warm voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en zakt de temperatuur naar gangbare waarden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Razend populair waren ze in de jaren 80. Modern Talking, Atlantis is Calling. Ik deed toen de tijd in de jaren 80 deed ik een Europese hitparade. En dan was Modern Talking was dan in Oostenrijk populair. Dan weer daar populair. En zo langzaam. En onderhand zonder de platen van Modern Talking bijna een heel jaar in die Europese hitparade genoteerd. Nou ja, die tijden van toen, zeg maar, dat gebeurt gewoon nu al nationaal.

Dennis Ferro uit de Frits in de 50 van dit moment. Great Expectation hoorde je. Laten we eens kijken, we kunnen nog net één plaat draaien voordat het tijd is voor de headlines van dit moment. Monique uit Berdekum, die heeft mij een appje gestuurd. En die wil graag een plaatje horen van Michael Jackson, of dat kan. En ze wil graag een oudje horen uit de jaren 80. Nou, dat kunnen we regelen, zeg maar. Dit is een van zijn allergrootste hits van het album Thriller, afkomstig. Onlangs nog in de hitparade. We hebben het over Billie Jean.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. In een woning in Bergen-op-Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikt een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

Dat zou me ook wat lijken, zeg maar, om een trein te pakken naar Boston. Maar ja, om nu eventjes de oversteek even te maken, zeg maar, voor een weekendje. Dan gaan we dan toch wel weer heel erg ver. Nou, nog twee plaatjes en dan is het zover. Dan gaan we de nieuwe flitsschijf draaien. Ik heb van Roger al doorgekregen welke plaat het is. We hebben er massaal op gestemd, heb ik begrepen, vanuit de WhatsApp-groep. Dus alle discjockeys die staan erachter. We gaan nu even luisteren naar Gregory Abbott.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Toeboarders on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lone Nose, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: 2021 hoorde je Gold Hearted en dat is dan de single van Elton John samen met Dua Lipa en dat was een oude flitsschijf. Nou, ik weet niet of Roger er klaar voor zit, zeg maar hier is de nieuwe flitsschijf, de nieuwe single van Purple Disco Machine.
1: Is de flitsschijf van deze week.
2: Purple Disco Machine featuring Meek. Test My Luck.

0: Chase My Luck, Purple Disco. Oh, er kwam nog eens een keer gaan. Purple Disco Machine samen met Meek. En dat is deze week gekozen tot flitsschijvende plaatsen. Zul je horen de hele week hier op Rivierenland Radio. Tot en met volgende week zondag. Want dan maak ik logischerwijze weer eentje bekend.
1: Het is

Gypsy Woman hoorde je van Crystal Waters. En dat was dan de ene laatste plaat die ik voor je kan draaien. Ik zou zeggen, daar heel veel plezier met Kees Veerman in Riverdance. En dan hebben we nog Ad en Marcel Bouwman met de ANBTT. En tenslotte vanavond Joep Gerstjes met Sterrenwacht tot middernacht. Mij betreft bedankt voor het luisteren. Ik ben er morgen weer met de file top 3. Graag tot dan.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: U zoekt correcte en nette consumenten?
9: Nette consumenten.
8: Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

Ja, een echte vloervuller uit de hoogtijdagen van het disco. Disco Inferno kwam in 1976 uit, maar werd pas een wereldhit toen hij in 1977 op Saturday Night Fever de soundtrack belandde. Pure glitterbol energie en zo brandt de dansvloer lekker warm. Disco Inferno van de Tramps, pure 70 energie. En we gaan toch door hoor met dansplezier in Riverdance. En ik wens je natuurlijk een hele goede avond.

Earth, Wind and Fire. Met Let's Groove. Ja hoor, dat blijft lekker een feestje bij die gasten. En maar we schuiven soepel door naar de volgende dansvloerklassieker.

Dr. Beat. En Gloria Estefan die gaf je nog even een zonnige stoot energie. Nog één knaller te gaan voordat we naar de reclame en de headlines gaan. En dat is die van 6. Tezamen met Dr. Alban. Eind van de jaren 90 kwam deze Eurodance knaller. Color the World verscheen in 1999. En mengt 6 met Dr. Alban. Kleurrijk en positief.

0: Ja, vijf dansklassiekers die je zo weer even meenemen naar glitterbollen, neonlichten en volle festivalvelden. Blijf erbij, want na de reclame gaan we zo weer verder met nog meer ritme en energie in Riverdance.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Boekhouder.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Love and Kisses. Uit 1978. Daar openen we het tweede deel voor Riverdance mee. Pure discoglans. En de lampen die gaan aan, de vloer wordt warm en iedereen voelt meteen, het weekend is begonnen. Ja. Begin jaren 80 gaan we verder. Precies te zijn, 1981. Frisse New Wave en de jonge Kim Wilde die de wereld veroverde. Kids in Amerika blijft zo'n nummer dat je meteen rechtop zet. Een energie, attitude en een beat die nog altijd werkt. Hier is ze. Kids in Amerika, Kim Wilde.

Ja, Mercedes-Benz is oorspronkelijk van Janis Joplin uit 1970... geschreven samen met Michael McClure en Bob Newbert. Maar Teaspoon heeft in de jaren 90 als danceversie gecoverd... compleet in hun eigen stijl... met die typische Eurodance-tune van toen, zeg maar. Ja. Goed, we gaan even naar de jaren 90. Eind 98. The Temperer, tezamen met Maya. De club stond te trillen... En Feel It met die herkenbare Jackson sample is een echte knaller. Ritme, power en hoek die je meteen pakt. Luister en huiver.

Ja, was een heerlijke overgang naar smooth funk. Rocksteady heeft dat perfecte ritme, strak, warm en dansbaar. En de Whispers die brachten klasse en groove.

0: En zo zijn we weer aangekomen aan het einde natuurlijk van Riverdance. Zometeen na de reclame en het nieuws gaan we natuurlijk nog veel meer muziek voor jullie draaien hier bij Rivierland Radio. Maar wat mij betreft graag tot een volgende keer. We namen afscheid bij Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Afscheid nemen is altijd moeilijk.
1: Rivierenland Radio.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Dienstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Rivierenland Radio. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Mattie en ik luister niet langs de rivier naar Rivierenland.

0: Welkom.
1: Het instituut en de tip voor de top.
0: Was je moet mij even helpen. Klokkenbach.
1: Klokkenbach.
0: Ja, in Callum Scott. Met Collide.
1: Collide. Nou,
0: het was, ik vond het een lekker niemendalletje tussen al het. Het housegeweld, zeg maar. Oentje.
1: Gewoon een popdansplaatje.
0: Ja, gewoon lekker. Eventjes even rust. Zo. Het waren natuurlijk behoorlijke heavy dagen.
1: Ja? Ik ben bijna weggesmolten.
0: Ja, het was toch heerlijk weer.
1: Ja, ik wil niet mopperen. Je hebt ook wel gelijk, kan mij schelen.
0: En we hebben nog afgelopen woensdag ook nog eventjes de viering gehad met beeld en geluid.
1: Ja, hebben we fijn gegeten op het Veronica-schip.
0: Het leuke was dat die 30 september is ook een historische datum in de Veronica-geschiedenis.
1: Oh.
0: Toen was de golflengtewisseling van 192 naar 538.
1: Ah,
0: 30 september 1922.
1: Die datum had ik niet in mijn geheugen.
0: Nee, misschien dat we, als ik eraan denk, of het daar nog even wat aan doen. Maar ik kan het ook vergeten. Want ik zit nokkie.
1: Oh, je hebt stress, ja. Keuzestress. Nou, die komt altijd goed uit.
0: Nou, over die lekkere dagen gesproken, denk ik, ja. Er is deze wel heel toepasselijk bij natuurlijk. America and the Indian Summer, want dat is het een beetje. Het blijft nog wel lekker een paar weken. Deze

0: De Indian Summer.
1: En dit was Amerika's zogenaamde, ik denk hun derde leg. Want ze hadden natuurlijk begin jaren 70 hun hitjes. Toen begin jaren 80, weet je wel, met de Border. Kwamen ze voor de tweede keer terug. En toen, dit is volgens mij Zeroties, eind jaren 90, uit mijn hoofd.
0: 2007 zelf.
1: Oh, 2007 zelf. En waren ze met hun derde sessie aan prima leuke prachtige poplaatjes.
0: En hij kwam eigenlijk uit in februari.
1: Oh, dat zijn details.
0: Maar hij werd natuurlijk uiteraard weer opgepakt door iedereen zodra het een lekkere nazomer was. Ja. Want de Indian Summer kennen wij als de oude wijvenzomer in het Nederlands. Dat is dus altijd zo eind oktober, begin november, als er een paar mooie dagen zijn, noemen ze de oude wijvenzomer. Ja, wist ik ook nooit, maar iedere keer als ik die plaat draai, dan denk ik, oh ja, als je dat één keer gelezen hebt, zit dat vast samen met die plaat. Dat is wel lekker natuurlijk.
1: Ja, en ik ken het echt van New York. De eerste keer dat ik daar was in oktober rond Halloween. En het was ook 5, 26 graden. Ja. En al die Amerikanen, enjoying your Indian summer. En ik zat van, wat?
0: Wat the fuck
1: en toen was er nog geen Google, dus ik moest dat ook echt gaan vragen. Ja. En toen vond ik echt, dat vind ik leuk. Dus ja, en dan een mooie nazomer.
0: Vergeet je nooit meer. Allemaal, vertel het dan natuurlijk, X nummer 1 hits. Met zometeen als hoogtepunt 1976. En 86,
1: niet
0: dat we dit uur doen. En over ex nummer 1 hits gesproken. I had a dream last
1: night. Sash. Is het Encore une fois of is het Ecuador?
0: Nee, dit is Stee.
1: Oh, Stee. Ze hadden niet dat te denken, er waren de drie.
0: Und Sash is from the Germany. Ja, ik weet het nog. Nou.

0: Och, wijfie toch, wat een droompje. Maar ja, stee. En ja, ik blijf...
1: Sasje.
0: Alleen, ik word er altijd als ik iets... Ik word vrolijk ervan. Ik ga altijd ermee zingen.
1: Volgens mij zit ook als ik naast jou in de auto zit... Jij gaat ook dan, zet hem dan harder.
0: Ja.
1: En dan komt er ook een paar kilometer per uur bij om te tellen. Ik zeg een paar, hè. Er gebeurt niets illegaals.
0: Nee.
1: Dat zouden we niet willen met z'n allen.
0: Nee, dat is waar.
2: You have chosen wisely.
0: Heb ik dit ook altijd een leuke plaat gevonden, hoor. Geen nummer 1, maar wel bijna.
1: The Devil.
0: Charlie Daniels Band.
1: The Devil Went Down to Georgia.
3: The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you."

0: Kappen, ja, eigenlijk moet je net het jingeltje van de dik voor me kappen, maak er een eind aan.
1: De Charlie.
0: Is weer zo'n keus van die oem hier naast me.
1: Geweldig. Ja, ik vond het een leuke plaat.
0: Maar dat zijn ze allemaal toch, de ex-nummer 1 hits.
1: Oh, deze was toch net, zei je dat nou? Net geen nummer 1, een zogenaamde nummer 2 dan, misschien?
0: Stiekem. Nee, vergisteren me.
1: Oh.
0: Kronkeurig nummer 1.
1: Oh, ja.
0: Nee. Maar ik denk, ik heb het er niet over, dat het, maar ja... Jij onthoudt dat weer.
1: Ja,
0: zo jammer.
1: Maar dan moet ik eerst zeggen, ik had van de zomer een heel programma, het is hele zomer lang, met alleen maar nummer 2 hits.
0: Oh,
1: dus had ik ook een lijstje van jou gekregen met platen die de ABTT nummer 1 net niet hadden gehaald, maar wel nummer 2. Die zijn ook best leuk.
0: Ja, dat zijn vaak hele leuke platen, absoluut. Maar de volgende heeft ook nummer 1 gestaan. En die laten we weer eventjes aankondigen, de Help for My Friends. En namelijk Mr. Robbie Dale.
2: As you get old, you get bold. And they had a special day commemorating the contribution that the pirates of the 60s made towards the great broadcasting explosion that has taken place in Europe since then. And now, it's here. Remember this one. This is the 67 vintage. Hendrix. The greatest rocker of all time.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Hier is Radio Veronica vanuit Zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip, en het was dan de Borkum Riff.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op Rivierenland Radio.

0: Voor mij onbetwist het album van het jaar, Currents van Tame Impala. En dit is echt het huzarenstukje van het album, Let It Happen. Ik kom er ook gelijk achter dat vroeger bij de radio werken echt hard werken was.
1: Ja, die had er eigenlijk volgen moeten, maar dat knip je ook niet zelf aan.
2: Het leek nu net alsof dit de inhoor. Het is toch leuk voor Sander dat hij als jingle er al in ging. Gemonteerd had.
1: Ja, toch? Helemaal goed. Nou, al ex nummer 1 hits. En de volgende, er is wel een verhaaltje bij. Want het is niet mijn favoriet.
2: Oh.
1: Hij heeft wel nummer 1 gestaan. Maar het heeft wel de popmuziek vanaf dat moment totaal veranderd.
2: Oké, nu ben ik nieuwsgierig.
1: Totaal.

0: Nou, de reden waarom alles verandert is natuurlijk eigenlijk die kreet. Yeah, yeah, yeah. Sowieso begonnen de Beatles toen al fans te verzamelen. Je ziet het ook prachtig terug in die clip van She Loves You. En hebben ze weliswaar die beelden uit Hard Day's Night gehaald. Maar allemaal die gillende meiden die totaal niet meer naar de muziek luisterden. Alleen maar gilden van John, Paul, George en de dingers. En ja, en alle muzikanten van toen die plaatjes maakten, was allemaal een beetje teenager muziek. Die hadden zoiets van, yeah, yeah, yeah, yeah. Wat is dit nou weer voor klote? Wat is dit vreselijk? Hoop het niet dat dit lang blijft, zeg. Wat is dit voor waanzin? Yeah, yeah, yeah. Nou, en yeah, yeah, yeah heeft de wereld veroverd. Ja. En vanaf dat moment gingen al die groepjes die nieuw kwamen, die denken van ja, maar dit is helemaal te gek, dit willen wij ook. En toen is het geëxplodeerd.
1: Ja, en ik ben er wel eens op gaan letten. Let maar eens op in hoeveel liedjes er op een gegeven moment toch een zanger of een artiest, al is het een yeah of een yeah, yeah,
0: yeah, yeah,
1: yeah, woehoe. Ja, het is echt. Bijna elk popliedje komt het op een gegeven moment wel voor. Dus revolutionair in de Beatles, She Loved You. Minder revolutionair, maar Beatlesque, zoals we dat soms wel noemen, is de nieuwe single van, of track, je weet het tegenwoordig nooit 100% zeker of dat dan een single wordt, van Jet Rebel. En die heette Monochrome. En ik wist niet eens wat het was. Misschien gaan we het even opzoeken.
0: Wat is het?
1: Ik heb geen idee. Monochrome.
0: Groom?
1: Monochrome. Niet stereochrome. Oh.

0: Ja, monochrome. Had jij eigenlijk, was het eenkleurig?
1: Of nou, doet me ook denken aan kodachrome natuurlijk van Paul Simon. Maar ja. Monochrome betekent eenkleurig of bestaande uit variaties en schakeringen van één enkele kleur. Het is Oud-Grieks. Monos.
0: Ah, oké, okay, dit is de nieuwe single van...
1: Monos, enkel. Dus dat is ook mono.
0: Ja. Zie je, het had het toch wel een beetje met mono te maken.
1: En chroma betekent meer kleuren.
0: Nou, mooie track.
1: In de chroma-aki. Oh nee, de chroma-aki. Nou ja,
0: laat maar. Grieks is niet mijn sterkste punt. Laten we het daar maar
1: over. Wie weet.
0: Naar de monochrome gaan wij naar 1986, zoals je gewend bent. De nummer 1 uit 86 al daar. En eerst de ABTT. En dan hebben we wel een apart. Nou, gewoon apart. Het is helemaal niet zo geval.
1: Een tweede leg. Hoewel, ja. Hij is helemaal opnieuw opgenomen.
0: Ja, er is een... in 86 komt er een single opnieuw uit van de Police. En die hebben ze helemaal geremaked.
1: Nou, volgens mij is het gewoon opnieuw opgenomen. Het heeft weinig weg van die oude. Dus tegenwoordig is dat een fluitje van de zend. Maar toen moest je het gewoon helemaal opnieuw opnemen.
0: Toen gingen ze de studio in. En als ik mij goed herinner, ik denk dat het ook ter ere was. Er verscheen al in 1986 ook een best-of van de Police.
1: En ze waren niet tevreden over die originele, die oude.
0: Ja, en die originele, nou, we kunnen ze... Nou, weet je wat, volgende week of over 2 weken... komen we die originele in een lijstje tegen. Dan hoor je het origineel.
1: Maar nu die van 1986.
0: 86, de remake van... Don't stand so close to me.

0: Zullen we afspreken dat we deze noot gewoon nooit meer gaan draaien?
1: Nee, nooit meer.
0: Echt helemaal niks.
1: Daar heb je iets van. Jij mist gewoon de originele versie.
0: Ik heb ook snel lijstjes opgezocht. Ik kan me zo voorstellen dat ik gewoon uit protest toen het origineel heb gedraaid, hoor.
1: Oh, dat zou zo kunnen. Ik was
0: toen ik hoorde dit nou weer en denk ik, wat is dit nou weer voor een geweldige misser? Ja, dat doe je toch niet?
1: Ik weet dat destijds ook ik herinner mij de recensies, zeker in Engeland, waren er ook niemals. Iemand, nou ja, natuurlijk waanzinnig een best-of met al je favoriete liedjes van de Police. En dan hebben die kneuzen hebben.
0: Die idioten die vinden dat.
1: Dit beter.
0: Oh ja, maar heel veel artiesten hebben daar last van, hoor. Zelfs de grote Frank Sinatra, onze grote Lee Towers, die gaan allemaal hun eerdere hitjes, weet je wel, dat vinden ze achteraf als ze dan veel heel bekend zijn. Dan kan ik veel beter en zo. Dan gaan ze het allemaal opnieuw opnemen. Natuurlijk is dat dan niet beter dan die eerste versie. Tuurlijk niet.
1: Nee, op een of andere manier werkt dat niet. Het is zelf, weet niet waarom ik daar ineens op. Zelfs George Lucas, de beroemde regisseur van Star Wars, heeft 6 keer zijn eigen film opnieuw dingen toegevoegd. En ik denk nog altijd, de eerste versie was het best.
0: Ja,
1: hoeft er allemaal niet in. Niemand mist
0: geen hond valt het op en zo. Kost klauwen met geld. Ja, allemaal knap gedaan, hoor.
1: En met muziek
0: maar je mist het ook niet.
1: Nee, dus nou ja, Sting en ik verdenk Sting hiervan. Die ging toen later ook stoppen met de band. Ja. En die ging meer die jazzy, pop en solo dingen doen. Je hoorde hem ook duidelijker nu zingen. Misschien was dat het hele ding. God. Nou ja, we vergeten de Police.
0: God, het arme manneke was te veel op de achtergrond.
1: MBTT nummer 1. De MBTT nummer 1 was voor een band die toch in de jaren 80 dan 1 keer in de 2 jaar een album uitbracht, zoals dat toen nog hoorde. En er stond altijd wel 1... soms 2, maar meestal 1 hele leuke single op. In dit geval ook weer Orchestral Maneuvers in the Dark en Forever Live and Die.

0: Forever and ever.
1: Adriaan slaat inmiddels door. Man. Die is met zijn brother from another mother.
0: Roussos.
1: Die is even doorgezegd. Nee hoor, dit was de Orchestral Maneuvers in the Dark. Forever, Live and Die. De MBTT nummer 1 in 1986. Volgende uur de nummer 1 uit 1976. En als we daar dan toch in zitten, kunnen we ook net zo goed nog verder terug in de tijd gaan. Want ik probeer, ook al was ik er niet, om jou te volgen in de MBTT nummer 1. Puntje. Uit tijden dat ik nog niet geboren was. En dan in 1966, want die heb ik natuurlijk nooit gemaakt. Want ik was er niet. Dus elke week kies ik 66. Je hoort ze niet elke week, want af en toe denk ik, nou ja. Maar deze week vond ik hem wel leuk. En tot mijn vreugde, wees jij maar op dat daar we vrienden erbij kunnen halen om deze MBTT nummer 1 aan te kondigen. Je gaat luisteren naar Joost den Draaier. En hij vertelt iets over de plaat.
2: Radio Veronica, het station waar muziek in zit. Zit. Oh, niet te geloven. Niet te geloven. Ze vliegen de pannen. Je hebt het met H.W. op een punt. Juist, Joost mag het weten. Zoals je hier hoort, hoor je nergens de hot zit. Hoort u hier in de koude recordeer. De wand die we al hebben. Mooi, even allemaal. Een heel lille oplossing.

0: tegenhanger van Born a Woman van Sandy Shaw. I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy. Keihard te hoed, dames en heren.
1: Ja. Born a Woman van Sandy Shaw.
2: Ja, die ken ik helemaal niet.
1: Nee, bedoel Sandy Posey.
2: Ah, kijk, misschien vergist hij zich hier even. Zelfs Joost is niet vlekkeloos natuurlijk. Hij kondigde aan de hoe, I'm a boy. Jammer dat hij niet even zei. Eén in de MBTT, maar dat wist hij ook toen niet natuurlijk.
1: Nee. En ABTT, heeft hij wel ook nummer 1 gestaan? Of net niet?
2: Die
1: was er namelijk toen ook nog niet. Hè? Het was ook puntje, puntje, puntje, puntje. Want het is begonnen. Nou, het was de tweede disjockey die de ABTT presenteerde, Joost de Draaier. Het begon met Jan van Veen. In 1967, dus dat was voor de hoe. Dus als je mijn lijstjes hoort op 1-2 Radio, is het ook puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Want die lijsten waren er nog niet. Ik maakte af en toe wel bandjes voor thuis, voor de vrienden en zo.
2: Oh, ja. Dus daar heb je ook wel stukjes van laten horen,
1: ja,
2: trouwens.
1: En dan had ik dus die bandjes met goede platen en zo. Dan had ik ook wel eens af en toe lijstjes van dit is wel de beste deze week. Dus een soort van, klopt wel, ja. Het is puntje, puntje, puntje, plus.
2: Puntje, puntje, puntje. En een klein beetje.
1: Ja, klein beetje waar.
2: Klopt allemaal. Hey, wij moeten even naar de Koeks. En dat is dan weer nummer 1. Wat minder lang geleden, 20 jaar geleden. En wat je zei, we hadden yeah, yeah, yeah. Maar oeh la la, dat kan ook natuurlijk.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip, en het was dan de Borkum Riff.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
10: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio-nieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

0: That's.
1: Tweede uur van de ANWTT is begonnen. Het instituut Twee Bouwmannen voor de prijs van één. Ja, je moet me even helpen, want sommige van die nieuwe platen lijken allemaal op elkaar. Wie hadden we als opener?
0: Yeah. Dat was Nickelback. When We Stand Together, ex-nummer 1 hit. Het BTT.
1: Ik zag trouwens even gewoon een nutteloze zij-info dat er volgens mij van de week een nieuwe single van Nickelback komt. Dus wie weet volgende week als die te vernachtel is.
0: Oké.
1: Nou, dat zag ik er voorbij komen.
0: Helemaal goed. Ex nummer 1 is allemaal zometeen 1976. En we gaan nu eventjes naar de opening van, dat gebeurt ook rond deze tijd, Veronica als B-omroep. En je hoort een hele jonge Erik de Zwart in een promo en aankondiging in het nieuwe programma Oh, wat een nacht. Veronica.

0: luisteraars. Goedemorgen, dit is...
1: Goedemorgen voor mij nou.
0: Goedenacht, kan ik beter zeggen. Het is 12:03 inderdaad. Radio Veronica tot 7:00 hedenmorgen. En wat een belangrijk feit. De nieuwe programmering als Veronica, als B-omroep, die gaat op dit moment in.
1: Ja.

0: Donna Summer, The State of Independence.
1: Eigenlijk een nummer van Vangelis, hè?
0: Ja.
1: John Anderson.
0: En weet je,
1: leuk. Ook een keer draaien.
0: Oh ja, dat is inderdaad waar. Maar en het beroemdste achtergrondkoortje ooit heeft dit liedje.
1: Ja.
0: Met Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie en Kenny Loggins. Ze zitten er allemaal in. Ze zijn allemaal vriendjes.
1: Er is ook een
0: clipje. Er is een video van.
1: Nee, een andere. Dat ze live doet met een kinderkoor. Die is ook leuk.
0: Oké, die kinderkoor. Nee, je kan op YouTube wel een filmpje vinden.
2: Deze week Donna Summer van de gelijknamige LP met State of Independence.
1: Vooruit Erik, extra reclame. Hoort het hem op 80 gulden nog een beetje wauwelen en zo. Ik denk, ga me helpen, want dat duurt een beetje lang. Maar ja, aan de andere kant.
0: Ja, het hele koor gewoon weer.
1: Ja.
0: Maar het was weer ook een koor.
1: Dat maakt het ook uit. Het hoort een beetje in de ABTT.
0: En af en toe
1: zometeen
0: een beetje
1: weer een super lange.
0: Oh, heb je allemaal lange platen?
1: Ja, kan mij het schelen ook eigenlijk. Ik bedoel, tegenwoordig is het allemaal een kleine 3 minuten om de aandachtspan te een beetje snel en kort te houden, maar als het goede muziek is, mag het best wat langer duren natuurlijk. Zoals deze van ABC. On the night.

0: was ook wel een beetje ABC. The Night You Murdered Love. Natuurlijk weer van onze sterproducer. Lookalike van, ik wil zeggen Phil Collins, Phil Spector.
1: ABC en Trevor Horn bedoel je. Ja, Trevor Horn deed een paar van deze tracks ook.
0: Mooi, mooi nummer. The Night You Murdered Love. Begon allemaal met The Look of Love. Vind ik ook fantastisch. Ja, ik ben helemaal een fan van deze band.
1: ABC, maar ze hebben ook af en toe tussendoor dan waar ze Trevor Horn zat en dan ging ze zelf dingen doen. Niet om aan te horen meteen natuurlijk. Ja. Grappig.
0: Nee, soms kan een producer heel belangrijk zijn. En een arrangeur ook. Kunnen ook eens een keer een heel programma maken wat van hits, waarvan eigenlijk alleen maar hits zijn geworden door het fantastische arrangement.
1: Ja.
0: En de gimmicks die in die plaats zitten, dan een vioolloopje of een dingetje. Of doe wat, bidoe, bidoe, bidoe. Dat is toch allemaal gearrangeerd en zo. De volgende is ook gearrangeerd. En dat gebeurde in Engeland. Amerikaanse zangeres Brenda Lee.
1: Ja.
0: Die zelfs genoemd wordt in ons legendarische nummer Radar Love and the Coordinating. Met Coming on Strong. Dat nummer is het niet. Maar ze ging hiervoor naar Engeland. Want Engeland was je van het in 1964. We hadden het al het eerste uur over de Beatles. Toen begon het allemaal. Brenda Lee natuurlijk wel, een heerlijke zangeres. En die denkt, ik ga ook in Engeland een plaatje opnemen met Engelse muzikanten in de legendarische Pye Studio. Jan van Veen kondigt hem aan.
2: Tja, luisteraars, en dat allemaal op deze maandagmiddag in ons programma Muziek bij de Lunch. Compositie van D.I.V.

0: Brenda Lee en Is It True. Inderdaad, opgenomen in de Pye Studios in Londen. En een nummer van de Ivy League. Die zijn hier niet zo heel groot geweest. Een paar goede platen. Our Love is Lifting Away. My World Fell Down. That's Why I'm Crying. Ja, ik kom uit die tijd. Dus ja, ik kent ze wel.
1: Ik zei net tegen jou, ik heb dus thuis in mijn kast. Vraag me niet wat ik wil, dat alles hebben. Een best of de Ivy League staan. En dan sta ik erop te staren en dan denk ik...
0: Ja.
1: Ja, nu moet ik alles gaan luisteren. Of ik draai iets anders wat ik wel ken.
0: Nee, okay. We hebben het net over de lange versies eventjes gehad. En dan zitten we net zo te babbelen met de aankomende top 100 van de ANBTT.
1: Ja, houd, die gaat natuurlijk in december terugkomen.
0: En toen zei jij van, we draaien alleen maar lange versies. Ik denk, nou, we krijgen er geen 100 bij elkaar. Maar
1: nou ja, dat laten wel, maar dan moeten we vier kanten van de Tubular Bells doen.
0: Doen we een weekje eerder. En dan draaien we gewoon alle nummers die erin staan. Waar leuke lange versies van zijn. Dat doen we dan natuurlijk. Die top 100 van de Amazon.

0: Tokio gebeld om het in te zingen.
1: Ja, mooi hè? Nou, ja, ja, ja. En dat, Marcel komt er ook nog ergens in voor. Dus, maar dat doen we wel met die top 100. Maar ik wilde een tipje van de sluier oplichten. Deze komt er zeker weer in. Als we het toch over lange versies hebben. Ja. En een beetje ingekort. Een lange versie die ingekort is, zodat ik hem leuk

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: U zoekt correcte en nette consumenten?
10: Nette consumenten.
9: Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Rivierenland Radio Headlines.
13: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die vorige maand in Zwitserland verongelukte, heeft op sociale media spijt betuigd. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Rivierenland Radio.

0: 1911.
1: Scott Joplin, geen familie van.
0: Ja, ik zei Janet, maar dit is het. Ja, maar niet,
1: geen familie. En Scott Joplin schreef dit, maar nee, het werd inderdaad niks. Pas in de jaren 70 werd dit succesvol. En jij zei, ja, er werd zelfs een hitje in de top 40. Nou, een
0: nummer
1: hitje. Gewoon nummer 5. Dat is gewoon top 10 hit.
0: Ja, geweldig toch? Dat is zo'n lekker heerlijke idiote plaat. Dat, je moet hem niet te vaak horen, maar nu de hele tijd heb ik hem niet gehoord. En nu staat hij weer, omdat ik ook die jouw de 76 doe. Nou, en dan ook nu, ja, hij komt nummer 1, denk ik.
1: Ja,
0: net niet.
1: Net niet.
0: Ik denk, draai hem nu vast, want anders dan missen we hem weer. Vind ik zo zonde.
1: Ja, en de echte nummer 1 uit 1976, die krijgen we zo meteen nog. Eerst nog wat andere platen. Net geen nummer 1 in 1986.
0: Ah,
1: was deze van Timberlake.

0: The Human League. And we're only human.
1: Human.
0: Althans, ik wel. Ja, weet ik het nog steeds niet.
2: Vraag je me af.
0: Je staat af en toe nog daar buiten, dus sta je met een lantaarn omhoog te schijnen. En dan denk ik, aliens.
1: The truth is out there.
2: Ik ben gewoon een volger van Fox Mulder. Weet je nog, de X-Files destijds. Nou ja, dat is uit vervlogen tijden. Hey, over meer vervlogen tijden. Ik zag van het weekend, en dat vond ik wel grappig, dat deze hele week, en dat had ik me niet gerealiseerd, U2, de band, bestaan 50 jaar. Hun eerste optreden was
0: in 1976. Hij is best nog goed bij stem.
2: Ja. En dat, maar wat ik dus het leukste vond, en iedereen mag vinden over van Bono en van U2 wat je vindt, moet je allemaal zelf weten. En de muziek die ze tegenwoordig maken, niet alles even leuk. Maar
0: ze doen het wel. En daar gaat het om.
2: En ze speelden deze week op hun lagere school. Waar ze, of middelbare school. Waar ze elkaar hebben op het schoolplein opgetreden.
0: Ja, nou, dat is wel leuk.
2: En daarna zijn ze naar hun stamkroeg gegaan van toen ze 17 waren. En daar hebben ze op het balkon even een optreden van een uur gespeeld.
0: Geweldig.
2: Nou, dan denk ik, dat is toch gek. Dus als je in Dublin bent deze dagen. Want gerucht is, ze gaan meer van dit soort ludieke acties doen. En daarna een wereldtour door stadions. Maar eerst ludiek. En deze speelden ze dan ook steeds.
0: Gaan we dan?
2: Naar Dublin, ja. Deze week zijn we denk ik te laat voor.
0: Volgende week?
2: We kunnen ook even kijken of we naar...

0: The Beautiful Day. Je hoorde U2 en ze bestaan al een beautiful 50 jaar. Er komt ook een nieuw album aan. En ze gaan dus deze week in Dublin een verrassingsconcert te doen. En daarna op wereldtour. Maar die gaat in stadions gebeuren, hoor. Dat wordt niet onder de 300 euro per kaartje.
1: Ik heb slecht nieuws.
0: Ja, wij slaan er. Nou ja, ik vind het dan wel even leuk, maar als ik eerlijk ben, dan moeten we ons worstelen door het hele
2: nieuwe dubbelalbum.
1: Tenzij ik alsnog afgerekend krijg voor I Will Follow.
0: Ah, die draai je binnenkort wel weer even. Gewoon kijken of we daar dan nog. Dat er gewoon nog een brief komt. Adriaan, thank you. Voor,
1: dat zou al een begin zijn als openinggesprek.
0: Ja. We starten de onderhandelingen hier. Ah, nee, ja, we moeten even kijken. Hey, trouwens, we hebben over onze top 100 besproken. Maar ik zit ineens te denken, we hebben natuurlijk, dat vergeet ik, maar over een maandje, ja, want ik zit nu gewoon, we zitten de hele dag in het zonnetje.
1: Over vergeten gesproken, vergeet je niet af en toe een jingeltje te draaien? Bij de volgende. Ik weet, het is een beetje moeilijk voor jou.
0: Ja,
1: het valt allemaal niet mee.
0: Nee, mijn eigen programma's lukt het wel, maar dan komt het dan platen 2-on-2 draai. Dan zit er altijd eentje tussen. Dat is een stukken makkelijker. Maar Halloween is volgende maand ook. En dan hebben we altijd toch wel ergens één Halloween-uitzending. En het viel me op dat van al die dat er heel veel nieuwe plaatjes uit zijn.
1: Echt waar?
0: En die, weet je, er is een nieuwe single van de Sugar Babes. En ja, die heet Dead Coasts, maar die draaien we niet. Maar de nieuwe single van ons bandje Friday, waar wij altijd veel plaatjes van draaien.
1: Die is wel leuk.
0: Die heet Magic.
1: Die is leuk.
0: En dan denk ik, ja.
1: Die is wel leuk.

0: deze nieuwe single om hem even in te koppen. Magic heet hij.
1: Ja, oh, it's magic. Ja, dan kun je al doorgaan.
0: Dus wat dat betreft is er weer een vat vol met nieuwe plaatjes die zo naar Halloween kunnen gaan.
1: Leuk.
0: Maar dat is volgende maand pas. We gaan eerst september nog uitzingen. Dat is echt de laatste minuten. En we hangen in oktober al.
1: Op de wip van eind september en begin oktober. Het is maar net hoe de datum valt in het jaartal.
0: Zie je, dat is gewoon heel belangrijk. Want, daarover gesproken, we gaan gewoon naar belangrijkere dingen.
1: 1976. En die viel op 1 oktober namelijk.
0: Oh, is dat zo?
1: De ABTT, ja. En er kwam onder andere nieuw binnen Nancy Arnold met Summer Nights. Cover van...
0: Je hebt het nu over je eigen top 10 even.
1: Of ga je eerst even jou
0: draaien? Nee, nu ga ik dat omdraaien, want nu ga jij jouw top 10 gewoon voelen. Dat vind ik eigenlijk ook wel een leuke wisseling van hoe het werkt.
1: Nou goed, maakt niet uit.
0: Dus dat was een beetje thee, een beetje chaos.
1: Ina Arnold zei dus eigenlijk, was ook een zangeres in het koortje van Patricia Pai, die alle dingen als voor Veronica heeft gedaan. Dus eerst had ik hem gemaakt met Anita Meijer. Maar die belde op, want er was een beetje een probleem om de plaat uit te brengen. Die belde op. Ad, hoe zit het nou met het nummer wat ik ingezongen heb? Want Hans Vermeulen heeft mij gevraagd. De Rainbow Train, die heeft ook een leuk liedje voor me. En maar ik heb eerst met jou. Dus ik zeg, joh, het duurt me doe maar lekker met Hans en zo. We komen er wel uit en dit en dat. En, dat werd de Alternative Way. Maar oké, dat geeft niet. Dus ik had dat met een ander meisje van Patricia, die altijd meezong. Ina Arnold opnieuw toen op een gegeven moment gedaan. En Summer Night. Die staat er in de top 10 ziek over Jesse Green, een nieuwe flip. Gallagher and Lyon, Heart on the Sleeve is ook een goeie. Climax Blues Band. Maar het grappige is, nummer 1 staat Wild Cherry en Play That Funky Music. Maar die heb jij vorige week al gedraaid.
0: Ja, die stond vorige week.
1: Dus jij was eerder, wat dat betreft, dan ik. Hartstikke goed. Maar Ex-Eco op nummer 1, ook nieuw,
0: Ex-Eco.
1: Was een proefpersing toen. Oh. Ja, omdat hij natuurlijk een ABTT is van puntje ook. Want hij werd niet meer uitgezonden op Hilversum 3. Wat die plugger zei van die proeven. Nee, dat mag niet gedraaid worden, want toch, hij komt pas over 3 weken uit. En ze vermoorden me en ik word ontslagen en dit en dat. En dat kan allemaal niet en zo. Maar ik had hem wel in die lijst gezet van, ik denk, hij wordt toch niet uitgezonden. Maar alsnog nu loopt hij een tikkie behoorlijk vooruit. Zeg maar 3 weken voor de officiële release date. En dan ineens staat ABBA. En hun nieuwste money.
0: Is ABBA
1: van de originele proefpersing, hè? Hey, dat wel.

0: Money.
1: Wat een plaat. Ja, echt. Het was toen helemaal. En ik begrijp wel dat hij met zo'n proefpersingje rondliep. En het is uiteindelijk is Trospera de plaat en zijn favoriet. Of Alarmschijf is natuurlijk ook geweest. Maar ja, iedereen lekker maken met de nieuwe ABBA natuurlijk. Maar wel, je mag hem nog niet draaien.
0: Ja, maar nou, dat is echt zo slecht, ja, volgens
1: dat
0: is, mij.
1: Maar dat komt bij mij geen kwaad, want ik had toch geen uitzending. Dus ik
0: ben... Nee. Nee, maar er zullen vaak genoeg situaties geweest zijn waar dat tegen, misbruik weet ik veel, Lex of Erik of noem ze allemaal maar op gezegd werd. En dat het toch best wel eens voor is gekomen dat hij dacht, ja, maar ja. Dit soort verhalen
1: nee, natuurlijk, van, iedereen is op jacht naar primeurtjes. Het mooiste verhaal is natuurlijk van de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Op een gegeven moment dat het gekopieerd is van de Master Tape.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
3: Radio. Hier is Radio Veronica vanuit zee.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
5: Veronica blijft, als u dat wilt.
4: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
6: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
7: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
4: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
8: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ah!
2: Oeh, gaat het?
1: Er moet hier echt licht komen. Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoutnodig.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallas met het radio nieuws op Rivierenland Radio. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Een gedicht van Tony voor Brenda. Het heet Haat en Liefde. Sommige mensen zijn eerlijk en oprecht. Veel mensen ronduit slecht. Ze belazeren gewoon de boel. Hebben ze dan geen enkel gevoel? Uithalen naar andere mensen gebeurt ook vaak. Maar meestal is er dan met diegene zelfs iets niet in de haak. Tussen haat en liefde loopt een dunne lijn. Ik wou het nooit zo geloven, maar weet nu dat het echt zo kan zijn. Mensen worden gevormd door wat ze hebben meegemaakt. En ik moet zeggen dat dit alles mij diep heeft geraakt. Maar ach, na verloop van tijd raak ik heus dit gevoel wel kwijt. Een nieuwe toekomst, een nieuw begin. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik begin ook één ding steeds meer te beseffen. Ik kan het niet alleen. Ik kan het alleen maar beter gaan treffen.

Een gedicht van Kees voor Marion. De titel Laat mij. Laat mij de wind zijn die met je haren speelt. Laat mij de grond zijn waar jij op loopt. Laat mij het vuur in jou zijn die niet meer wordt gedoofd. Laat mij het water zijn dat over je lichaam stroomt. Laat mij alles van je afspoelen dat jou elke dag dwarsboomt. Laat mij je medicijn zijn tegen al die fucking pijn. Laat mij de weg zijn die jou naar je geluk brengt. Dat gevoel waar jij al zo lang naar hoopt. Laat mij jouw hartskreet zijn, de liefde waar jij in gelooft. Laat mij, want ik wil graag zo dicht mogelijk bij je zijn.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio. Headlines.
7: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die vorige maand in Zwitserland verongelukte, heeft op sociale media spijt betuigd. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
9: In Bergijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Rechts van haar reet voor. Alles gebeurt niet zomaar. Ik heb geleerd dat alles gebeurt met een reden. En dat je moet leren van de fouten uit je verleden. Ik heb gezien dat niet iedereen te vertrouwen is. Zelfs je gevoel heeft het soms mis. Ik weet nu dat je soms iemand moet laten gaan. Terwijl je weet dat ze voor altijd in je is. In je hart zal ze blijven bestaan. Ik besef nu dat je moet doen wat je hart je zegt. En niet moet vechten voor iemand die ook niet echt voor jou vecht. Ik heb geleerd dat je niet meer moet houden van iemand die dat niet waard is. Ik heb geleerd om nooit op te geven. Ik heb gemerkt dat je hard moet zijn en niet gevoelig. Dat geeft alleen maar pijn. En ik heb ook geleerd dat je van alles alleen maar wijzer wordt.

Gedicht van Miranda voor Leo. De titel: Verstop je niet achter een wolk. Een leugentje om bestwil kan altijd. Liegen om een andere te plezieren. Een leugen waar je omheen gaat draaien. Respect wat je gaat lopen versieren. Verstop je niet achter een wolk, hoe donker deze ook kan zijn. Met leugens bereik je niets. Het doet achteraf altijd zo'n pijn. Hou je aan de afspraken, normen en waarden in je gedachten. Wat een ander ook wil, leugens zijn nooit meer te verzachten. De waarheid duurt het langst. Het klinkt allemaal zo cliché. Hoe langer het gaat duren, je hebt er alleen jezelf mee. Stop je niet achter een wolk. Na regen komt zonneschijn. En wacht niet te lang met schijnen. Jouw warmte vind ik ook zo fijn. Stop je niet achter een wolk.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemd

0: Boekhouding.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. 4 minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste 5 minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
9: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
10: In Vught kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

gedicht van Peter voor Elena. Lente in jouw schoenen. Misschien blaast de lente in jouw schoenen. Is de horizon een muur wanneer je terugkeert in haar heimwee. Weldra kust ze de ochtend, danst ze met paarden, graaft ze een zwembad in de tuin van de buren. Maar dan nog voelt ze niet meer de liefde van de lente die je lief had, met haar maagdelijke

gedicht van William voor Inge. Titel Ons liefdeslied. Jouw ogen zuigen mijn voeten los van de grond. Ze doen mij zweven tussen liefde en het daarbij behorende verdriet. Maar waar vroeger de soms arrogante jongen stond, ben ik nu de man die zijn fouten inziet. Een lach van jou doet me beven. Het doet me alle zorgen vergeten. Het dikste boek is te klein om te vertellen wat ik met je wil beleven. Maar toch zal ik het proberen te lezen om alles over jou te weten. Zo kan ik bij je binnendringen. Zo kan ik je over mij laten denken. Zo kan ik ons liefdeslied zingen.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. De eerste helft eindigde met 1-1. In de 72e minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Het weer: helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Rivierenland Radio.

Een gedicht van Pieter voor Fiona. Titel Voor jou. Voor jou dicht ik niets dan liefde. Noodzakelijk met mijn hart. Plezier in simpele manieren van dichter. Rijkend, arm naar rijk. Doorleefd ben ik nu in jouw huis op aarde. Stil getuigend zie ik jou als mijn monument.

Gedicht van Nico voor Rita. Wanneer jij er bent. Er is geen haast, dus wacht ik op jou. Hoe lang het ook duurt, ik vind je telkens opnieuw. Wanneer jij er bent, is er geen angst, alleen maar liefde, zachte aanrakingen. Wanneer jij er bent, ben ik sprakeloos, kan ik geen woorden vinden. En jij neemt mijn adem weg. Het moment dat we hebben, je vangt me in je ogen als het mooie van jou, waar ik me aan vast kan houden. Mijn hart is klaar voor liefde. Ik wil je alles zijn en zelfs meer. Wil dat je weet dat ik aan jou ben.

En zo zijn we alweer aan het eind van dit programma gekomen. Het is bijna 12 uur. Ik wens u voor straks wat rusten, een fijne nacht. En volgende week zondag, dan ben ik weer bij u. Tot volgende week.

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaance oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio-nieuws op Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio.
12: In Gorinchem kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Purple Disco Machine featuring Meek. Test My Luck.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.

0: 90.
1: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tilano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallas met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaance oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober... met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.

0: Advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallas met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio-nieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Nuenen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.